NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek. Bereid je voor op een swingende zomeravond. Met balletmuziek en Gershwin's aanstekelijke Rhapsody in Blue. NPO Klassiek is er live bij in het Concertgebouw. Met Phil Zuid en dirigent Duncan Ward. Luister mee. Woensdag om 8 uur. Poulenc, Gershwin en Stravinsky in het zomeravondconcert.

0: op NPO Klassiek.
1: Ster. Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
2: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling zoals stalking strafbaar maken. Dat moet huiselijk geweld en femicide tegengaan. Door psychische mishandeling strafbaar te maken, zouden daders sneller kunnen worden vervolgd. Maar volgens Marieke Liem, hoogleraar aan de Universiteit Leiden, is wetgeving alleen niet genoeg. Er moet ook meer aandacht komen voor signalen die kunnen wijzen op geweld.
2: Op geweld, op relaties, op de vorm die relaties aannemen, op problemen achter de voordeur, om die aan te kaarten, om die bespreekbaar te maken, om de taboe van bespreekbaarheid te doorbreken en niet alleen te leunen op justitie en politie, juist omdat dat systeem het eigenlijk niet aan kan.
1: Als de wet wordt aangenomen, kan het Openbaar Ministerie ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Morgen praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's gelden limieten op hoeveel brandstof mensen mogen kopen. En president Poetin zegt een verbod op de export van diesel te overwegen. In een museum in België staat een bijzondere plant in bloei. Het gaat om de reuzenaronskelk, beter bekend als de penisplant. Die bloeit niet zo vaak en ook maar heel kort, meestal maar een paar dagen. En hij heeft nog een opvallend kenmerk.
3: Stinkt hij?
4: Ja, ruikt wel. Ja, hij bootst eigenlijk een soort rottend karkas na.
3: Oeh. Nou ja, ik ruik er niet zo heel veel van, maar je ruikt wel een soort van muffige geur.
1: Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Ster. Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
7: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
6: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De ochtend met Aldit Hunkar.
8: Het was eindelijk maar 28 graden in mijn slaapkamer en het werd nog iets koeler, dus ik heb geslapen. Helaas heb ik met de zomerkolder in mijn kop net iets te luchtige kleding aan vandaag. Dus als mijn stem hier en daar bibbert, weet je hoe dat komt. Maar ja, het warmt vanzelf wel weer op. Goedemorgen.

0: Ischar Elias tokkelde ons wakker deze ochtend met een stuk uit de Semiramide van Gioachino Rossini. Het is maandag 29 juni. Waar openen de kranten mee vandaag? Nou, in Trouw een schrijnend verslag over de toestand in Venezuela na de verwoestende aardbevingen. We waren ooit het gelukkigste land ter wereld, lezen we. Het aantal opvanggezinnen neemt drastisch af, waarschuwt de Telegraaf. Kinderen staan in de rij om geholpen te worden, maar veel pleegouders stoppen ermee. En steeds minder mensen willen pleegouder worden. Uit een enquête in het AD blijkt dat de meeste Nederlanders het prima vinden dat asielzoekers worden opgevangen. Maar dan niet in hun wijk. En in de Volkskrant las ik dat de Duitse economie op de intensive care ligt. De vraag is of bondskanselier Merz deze week de maatregelen treft om het land weer op het juiste economische spoor te krijgen. Straks meer uit de kranten, nieuws, het cryptogram en meer. Samenstelling en regie vandaag Jacobus den Herder.
1: Ja, goedemorgen altijd.
0: Alsof we niet weg zijn geweest.
1: Zo is het.
0: Na gisteren. Wat wil je onze lieve luisteraars op dit tijdstip meegeven?
1: Ik denk iedereen is weer een beetje afgekoeld en we gaan gewoon met een goede energie de maandagochtend in. Dat wil ik meegeven.
0: Goede gedachten. Waarvan akte?

0: Heerlijk dit. Derde deel uit de Tweede Symfonie van Friedrich Ernst Fesca. Je hoorde NDR Radio Philharmonie onder leiding van Frank Beerman. Tijd voor het cryptogram. Tijd om in de app of in de mail te kruipen. Voor 8:45 willen we graag je antwoord. De opgave vandaag: Boekje van Wolkers, waar je het heel warm van krijgt. Boekje van Wolkers, waar je het heel warm van krijgt. Een debuutalbum hebben we deze week, Jacobus.
1: De jonge violist Miklen Laipang. Ja. Dat moet jou aanspreken. Die heeft een soort persoonlijk recital samengesteld op die cd van die te maken heeft met allerlei plekken waar hij heeft gewoond.
0: Precies.
1: Geboren in de Verenigde Staten, maar ook in Wenen gestudeerd met de typische Weense muziek. En nu in Parijs met bijvoorbeeld Maurice Ravel op die cd. Dus dat komt allemaal samen.
0: Ja, mooi.
1: En het album heet Deep River. Dat heeft te maken met zijn oorsprong in Amerika. Mm-hmm. Dus daar draaien we ook maar een stukje van, dacht ik.
0: Dat gaan we onmiddellijk doen. Eerst even nog het mailadres noemen voor de mensen. Als je wilt mailen, want het mag, dan kan het naar deochtend@kro-ncrv.nl. Boekje waar Wolkers, van Wolkers waar je het heel warm van krijgt.

Ja, je verwacht dat bij tijdstip de ontbijtgast. Daar is een klein technische hapering bij die we even aan het oplossen zijn. In de tussentijd draaien wij muziek van Nino Rota.

0: Risatine maliziose hoorde je van Nino Rota. En dat is zoiets als kwaadaardig gegiegel. Dat doen we eigenlijk de hele ochtend al. Ja, het is 16 minuten over 7, bijna 17 over 7. De ontbijtgast vandaag is advocaat Richard Korver. Hij stond vroeg op.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. U stond vroeg op om het nieuws en de kranten alvast te bekijken. Waar is het oog op gevallen deze maandag?
1: Nou, op iets waar dan misschien andere mensen ook weer om grinniken met een soort sadisme. Namelijk deepfake video's. Er staat een longread op nu.nl. Omdat een van de redacteuren daar zelf slachtoffer van werd. Ene Donna Gijsman. Die had een video op TikTok van zichzelf zien circuleren. Terwijl zij dat zelf nooit allemaal had uitgesproken. En het ging om een item over klimaat. Zij vertelde dat het maar liefst 55 graden zou worden. Dat ding is honderdduizenden keren bekeken. Voorzien van commentaar. Dat leidt toch wel tot wat onrust. Bijvoorbeeld de hoofdredactie van NOS. Die geeft aan, ja, we zien het vaker. Dat onze presentatoren worden misbruikt om nepnieuws te verspreiden.
0: Ja.
1: Eigenlijk zijn het klachten vooral over de sociale techbedrijven. Die onvoldoende zouden handhaven en onvoldoende zelf zouden screenen. Of het gaat om nepvideo's.
0: Mm-hmm.
1: En ik kan je vertellen, ik zie het ook steeds vaker in zaken. Het is op een gegeven ogenblik echt niet meer van echt te onderscheiden.
0: Nou, dat is het probleem,
1: dan,
0: ja.
1: Ja, en dan wordt het echt wel eng, hè. Ik bedoel, nepnieuws is natuurlijk hartstikke vervelend.
0: Ja.
1: Maar ja, als jij video's kunt maken van iemand die een misdrijf zou hebben gepleegd.
0: Mm-hmm.
1: En de rechter denkt, dat is echt beeld. Als er nou iets is in het recht waar we vrij hard op afgaan, dan zijn het beelden.
0: Exact.
1: En we weten allemaal wel, je moet het hele filmpje hebben. Je moet weten wat daarvoor en daarna gebeurt. Maar je gaat in beginsel uit van wat je ziet. En met die AI-filmpjes blijkt dat je dat eigenlijk toch ook niet meer zomaar kunt doen.
0: Nee, en het gaat ook in een rap tempo dat ze geloofwaardiger worden, die filmpjes.
1: Ja, het gaat heel hard. En je hebt zeker bij mensen die veel in het nieuws zijn, zoals presentatoren, heb je natuurlijk ook heel veel referentiebeeldmateriaal en geluidmateriaal, waardoor ja, die filmpjes steeds echter worden.
0: Ja.
1: Want hoe meer origineel materiaal je hebt, hoe meer je het kunt namaken.
0: Precies. Ja, iets om over na te denken, terwijl we de datacenters in Nederland overal neerzetten. Maar goed, dat is weer bij mening. Dan moet ik mee stoppen met die mening op maandagochtend. had u nog een ander iets?
1: Zeker. Ja. Volkskrant, Remco Meijer, doet verslag van het feit dat de wetgever een wetsvoorstel indient om psychisch geweld strafbaar te stellen.
0: Ja.
1: En dat is nogal actueel, omdat de Hoge Raad daar eind deze maand uitspraak over zal doen, nadat er een negatief advies is gegeven door een advocaat-generaal, dus een soort adviseur van de Hoge Raad. Dan volgt de Hoge Raad die adviezen niet altijd, maar met grote regelmaat wel. En stel dat ze dat advies volgen, dan is de conclusie dat psychische mishandeling momenteel niet strafbaar is.
0: Ja, ik ben misschien naïef, meneer Korver. Ik dacht dat het al lang strafbaar was.
1: Ja, daar denken veel mensen. Vooral omdat in landen om ons heen dit allemaal veel beter is geregeld. Maar wij lopen helaas vrij drastisch achter als het gaat om de bescherming van slachtoffers. Zeker als het gaat om de bescherming van kinderen en vrouwen. Die in meerderheid slachtoffer zijn van dit soort misdrijven. En het zijn ook nog eens heel veel mensen. Er is een onderzoek gedaan waaruit blijkt dat zo'n 870.000 mensen ieder jaar slachtoffer zijn van psychische mishandeling. Nou, ik vind het nogal een draconisch getal.
0: Ja.
1: En het is heel schokkend als je dan zo'n jurist van de Hoge Raad hoort zeggen van nou ja, eigenlijk is dat toch maar niet strafbaar. Terwijl allerlei lagere rechters dit dus wel strafbaar hebben geacht om die slachtoffers toch iets van bescherming te geven.
0: Maar wat zou nou een reden kunnen zijn om dat niet strafbaar te willen stellen? Wat wint iemand daarmee?
1: Kijk, de Hoge Raad zegt niet, we willen het niet strafbaar stellen. Maar de Hoge Raad zegt, dat is niet aan ons als rechters. Dat is aan de wetgever. En wat dat betreft loopt de wetgever echt achter. Misschien komt het omdat wij de afgelopen 10, 15 jaar nogal wat problemen hebben gehad met kabinetsformaties. Kabinetten maar kort zitten en heel lang met elkaar in onderhandeling zijn. Maar ja, goed is dit niet, hè. Je zou eigenlijk willen dat de wetgever hier een heel duidelijk signaal geeft. Nou, dat wetsvoorstel is er nu. Maar we weten ook, dat duurt 2-3 jaar voordat dat een wet is. En dan gaat het eigenlijk nog relatief snel.
0: Ja, dat komt in het onder het kopje afwachten dan maar. Hè?
1: Ja, ik denk dat het giechelen u vergaat met dit soort dingen.
0: Totaal. totaal. Kunt u me opbeuren met de muziekkeuze die u hebt misschien?
1: Ja, zeker, zeker. Peter Sandberg, onthoud die naam, een Zweed, heeft op 1 mei een nieuw album uitgebracht. Temporary Coexistence of Humans. Dat gaat u zo luisteren, een nummer daaruit. Maar als u dat zou luisteren op YouTube, dan ziet u daar prachtige videoclips bij. Ja. Die van het ene nummer in het andere nummer overgaan. Dus wij luisteren naar Temporary Coexistence. Maar dat gaat over in Molly bijvoorbeeld. Nou ja, enzovoort.
0: Enzovoort. Mooi aangekondigd. Hartelijk dank, Richard Korver.
1: Graag gedaan.

0: Op verzoek van onze ontbijtgast Richard Korven draaiden we Temporary Coexistence van Peter Sandberg uit Uppsala in Zweden. Ik zag je blij kijken, Jacobus.
1: Ja, ik sta niet bekend als een liefhebber van het neoclassieke genre. En helaas, ook deze muziek gaat daar geen verandering in brengen, al dit.
0: Nee. Ook niet gewoon ingebed in
1: niet een
0: in
1: beetje
0: alles.
1: Ook, nee.
0: Nou, we kunnen niet altijd iedereen tevreden
1: stellen.
0: Nee,
1: dat is ook zo, daarom.
0: Ik vond het lekker rustig zo.
1: Dat wel, ja.
0: Nou,
1: Tchaikovsky dan maar.

0: Nee, niet nog een toen toen. Grappig is dat. Dat je daar
1: had, dan, had gekund.
0: Ja, nou, bijna. Het had gemoeten bijna.
1: Maar nee,
0: dat, nee, maar dan blijft er zo'n een momentje van verlangen over. Ja. Ja, dat vind ik juist het mooie van muziek. Scherzo, derde deel uit de vierde symfonie van Piotr Ilyich Tchaikovsky. Je hoorde de Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Daniele Gatti. Het is 8:01. Het nieuwsoverzicht op maandag 29 juni. Nog steeds worden mensen levend uit het puin gehaald na de aardbevingen van afgelopen weekend in Venezuela. Gisteren ging het om 33 mensen. Jorg van Waardhuizen van het Nederlandse zoekteam USAR zegt bij BNR dat er nog veel mogelijk is.
2: Er zijn natuurlijk situaties waarbij je opgesloten zit in een holle ruimte, maar wel misschien toegang hebt tot water, misschien zelfs eten. Ja, dan kun je het echt heel lang uithouden. Op dit moment zijn we ook met twee teams op een plek waar we echt nog mensen een paar uur geleden nog telefonisch contact hadden met hun naasten. Dus ja, daar zijn we nu ook volop aan het inzetten om te kijken of we daar nog mensen kunnen bevrijden.
0: En toch maken de Venezolanen zich grote zorgen. Er worden in het getroffen gebied nog 20.000 mensen vermist. Vanaf morgen moet er echt een einde komen aan de aanvallen over en weer tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat schrijven Amerikaanse media. Het afgelopen weekend was daar nog weinig van te merken. Iran viel Amerikaanse doelen aan in Kuwait en de VS schoot terug. BNR-correspondent Tara Kenkhuis.
3: Het kon eigenlijk zo escaleren doordat de overeenkomst zo vaag verwoord is dat elk hem anders interpreteert. En ook doordat er geen vertrouwen is tussen beide partijen, waardoor, weet je wel, in plaats van dat ze even bellen, er meteen geschoten wordt.
0: Het vorige week gesloten bestand tussen Libanon en Israël is al even broos. Ook daar is het afgelopen weekende over en weer geschoten. Steeds meer arbeidsmigranten worden ondergebracht in tijdelijke woningen op bedrijventerreinen. En dat mag wel voor maximaal een jaar. Maar het is een slecht idee, zegt de Amsterdamse onderzoeker Dolly Lomans in het programma Argos.
4: Het zijn locaties die niet geschikt zijn voor permanente huisvesting. Het zijn locaties die heel slecht verbonden zijn met het centrum. Dus geen OV-verbinding of iets dergelijks. En als je arbeidsmigranten daar wonen, dan heeft dat ook gevolgen voor hun dagelijks leven. Dus als arbeidsmigranten ver buiten het centrum wonen, maken we ze eigenlijk heel onzichtbaar.
0: Gemeenten zoals in het Westland willen de huisvesting van arbeidsmigranten op bedrijventerreinen juist verlengen. Michel Braas uit Landsmeer is er nog steeds beduust van. Gisternacht sloeg de bliksem in de zolder van de Rijtjeswoning waar ze samen met haar broer en dochter woont.
5: Ja, mijn broertje die was op zolder, klapte in de zolderkamer. Hij dacht dat het op hem kwam. Hij gilde het meteen uit. Ik liep naar de gang toe. En toen hoorde ik een knisperend geluid. Dus toen keek ik verder. Toen zag ik dat het al gewoon. Het kwam gewoon al met vlammen eruit.
0: De zolder brandde uit, maar niemand raakte gewond, meldt SBS. Een inzamelingsactie in de buurt leverde €30.000 op. Het weer en het verkeer krijg je van Jeroen Dirks. Goedemorgen, Jeroen.
6: Ja, goedemorgen al. Dit is vrij zonnig. In het zuidoosten ook wel kans op een buitje. Bij een zwak tot matige noordoostelijke wind wordt het vandaag 25 tot 28 graden. Er staan de gebruikelijke files. Hoewel, er zijn er twee die dan toch weer opvallen. Allebei ben je daar een half uur extra reistijd mee kwijt. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Die staat voor Waardenburg. En er staat er dus ook eentje op de A4 Rotterdam richting Amsterdam voor Zoeterwoude Rijndijk. En dat komt omdat er wegwerkzaamheden zijn op de A44.
7: De Ochtend met Aldid Hunkar op NPO Klassiek.

0: Ja, we luisteren naar... Ik ben even mijn draaiboek kwijt.
1: Ja, nee, dat kan gebeuren. We zitten bij muziek van...
0: Van Tchaikovsky.
1: Prokofjev. Was dit?
0: Ja, zie je wel.
1: De finale van zijn klassieke symfonie, zoals het heet.
0: Ja, dankjewel dat je me even door mijn draaiboek heen helpt. De dingen lopen gewoon net iets anders dan je zou willen vandaag. En wat gaan we nu doen? Nog een stukje muziek, denk ik.
1: Oh, zo mooi. Als je het hebt over kalme muziek.
0: Ja.
1: Maar dan een hele goeie. Ja. Arvo Pärt.
0: Arvo Pärt. Zullen we dat eens doen? Lamentabile.

0: Onute Grajnite hoorde je. En die moet dan dat hele stuk, dat ene nootje, ting, ting, ting.
1: Ja, dat is een doorgaande lijn, ja.
0: Ja, maar prachtig. Dat moet je dus echt op één niveautje spelen. Ja. Knap hoor, echt. Ja, ik vind dat mooi. Muziek van Arvo Pärt, Lamentabile uit Lamentate, het achtste deel daarvan. En je hoorde ook nog het Litouws Nationaal Symfonieorkest onder leiding van Modestas Pitrenas. Ja, Martine schreef het krantenoverzicht en dat lees ik samen met Jeroen.
2: Steeds meer banken rekenen een hogere hypotheekrente voor huizen met etiket E, F en G. Meldt het AD. Het verschil met een huis met de energielabel A loopt volgens de krant in de duizenden euro's. Bijna 20% van de Nederlandse woningen, dat zijn 800.000 huishoudens, hebben label E, F of G.
0: En die huiseigenaren betalen niet alleen meer rente, de energiekosten zijn ook hoger. Extra reden dus om je huis te verduurzamen, zegt een hypotheekexpert. Volgens hem ga je dan niet alleen minder rente betalen, maar wordt je huis ook nog eens meer waard.
2: Drie rechters van het internationaal strafhof in Den Haag dagen de regering Trump voor de rechter, meldt de Volkskrant. De rechters vaardigden eind 2024 de arrestatiebevelen uit tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en de toenmalige Israëlische minister van Defensie Yoav Gallant. Tot grote woede van Donald Trump en diens regering.
0: De Verenigde Staten zetten 8 rechters en 3 aanklagers van het internationaal strafhof op een sanctielijst. En daardoor werden hun financiële tegoeden bevroren, kunnen ze niet meer onbeperkt reizen en weigeren Amerikaanse techbedrijven hen als klant. Volgens de 3 rechters zijn de sancties in strijd met het internationaal en federaal recht.
2: Trouw schrijft over een onderzoek op het Griekse eiland Lesbos. Daaruit blijkt dat vooral vrouwelijke migranten weggestuurd worden en daarbij te maken krijgen met fysiek en seksueel geweld. Onderzoeker van de Vrije Universiteit Amsterdam, Jamila Sherali, wilde eigenlijk alleen onderzoek doen naar de seksuele en reproductieve gezondheid van vluchtelingen.
0: Maar door alle verhalen over de manier waarop vrouwen te maken hebben met pushbacks, werd dat ook onderwerp van haar onderzoek. Een vrouw vertelde dat ze tijdens haar reis naar Lesbos maar liefst 42 keer gedwongen werd de grens over te steken, zonder de kans te krijgen asiel aan te vragen.
2: Statiegeld op plastic flessen voor sap en voor zuivel. Volgens de Telegraaf is de supermarktbranche fel tegenstander van dat kabinetsplan. Samen met het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel waarschuwen de supermarkt het kabinet dat het de voedselveiligheid en volksgezondheid in Nederland in gevaar zou brengen.
0: Achtergebleven melkresten zijn een ideale voedingsbodem voor bacteriën, schimmels en gisten. Lekkende verpakkingen vervuilen, volgens onderzoekers van voedselveiligheidsspecialist Eurofins, de inzamelpunten, transportmiddelen en ook nog de opslaglocaties. Overlast van vliegend en kruipend ongedierte die zich in de winkels verspreiden. Ja, dat dreigt.
2: Ja, oké. NRC schrijft tot slot over de Italiaanse scooter Vespa. Die staat volgens de krant nog altijd voor stijl, elegantie en la dolce vita. Bijna 25.000 scooters uit 67 landen reden gisteren door de straten van Rome om de 80ste verjaardag van Vespa te vieren. Er waren vintage exemplaren van vlak na de oorlog, maar ook de modernere elektrische versies van de iconische scooter.
0: En dat is wat milieuvriendelijker.
2: Ja.
0: Nou, die elektrische scooters, die kwamen op de markt in 1946. Nee, dat is niet waar.
2: De gewone Vespa.
0: De originele kwamen op de markt in 1946 en belichaamden de economische heropleving van Italië vlak na de Tweede Wereldoorlog. Het brede middenstuk en de slanke taille, die leken volgens de makers op die van een Vespa. En dat is in het Italiaans, nou ja,

Si dolce el tormento, zo heerlijk is de kwelling. André Heuvelman hoorde je trompet spelen in deze muziek van Claudio Monteverdi. En verder ook nog Henry Kelder op piano en Wilmar de Visser op contrabas. En kijk je bij het cryptogram. Je weet dat we je antwoord graag voor 8:45 willen hebben. Boekje van Wolkers waar je het heel warm van krijgt. En je kunt die cd Deep River winnen van Miklan Lajpang. Samen met pianist Nigel Yandel overigens. Muziek van Tchaikovsky, Ravel, Richard Strauss staat er allemaal op. Dus kom maar op met je antwoord. Het is niet brandende liefde. Heel veel mensen hebben dat antwoord, maar dat is het niet. Dus nog even doorpuzzelen. Ja? Straks in het tweede uur de vraag, mag Moerdijk nou blijven of wordt het toch gesloopt? Ik praat daar straks over met een plaatselijke journalist. Hij volgt de ontwikkelingen op de voet. En we eindigen dit uur met een suite die eigenlijk voor cello gecomponeerd is door Johann Sebastian Bach. Maar we horen nu een prachtig instrument, de aartsluit. Allons, Sariel, bespeelt hij. Tot strakjes.

0: NPO Klassiek. Deze zomer in De Ochtend, groeten uit...
1: Ach, die stier in Wales, of dat gedoe met die ober in Keulen... of het gedonder met de koffers in Kopenhagen. We hebben ze allemaal, van die bijzondere zomerse vakantieherinneringen. Die zoeken we deze zomer in De Ochtend. Schrijf jouw vakantieervaring op in maximaal 150 woorden en stuur hem ons.
0: Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/deochtend.
2: Ster. Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
3: Vierde zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.

0: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De krijgsmacht zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen. Dat staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag zal worden gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen. En dat zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. De koerswijziging is voor een groot deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de technologieën die daar worden gebruikt. Het kabinet wil psychische mishandeling zoals stalking strafbaar maken. Psychische mishandeling gaat vaak vooraf aan lichamelijke mishandeling en vrouwenmoord, ook wel femicide genoemd. In veel situaties kan justitie nu maar weinig doen. Door psychische mishandeling strafbaar te maken, zouden daders sneller kunnen worden vervolgd en kan huiselijk geweld mogelijk voorkomen worden. Marieke Liem, hoogleraar aan de Universiteit Leiden, vertelt wat onder psychische mishandeling valt.
2: Dreigen, geen financiële onafhankelijkheid hebben, opgesloten worden in huis, onthouden van slaap, voortdurend controleren. Je kan er al even doorgaan. Het zijn echt een heel patroon van gedragingen wat onder psychisch geweld wordt verstaan en wat nu eigenlijk nog niet strafbaar is. En daar gaat men over debatteren.
1: De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Volgens het Nationaal Vergiftigingeninformatiecentrum zijn er vorig jaar 149 vergiftigingen gemeld. Een jaar eerder ging het nog om 76 meldingen na injecteerbaar afslankmiddel. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Dat land werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. En aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Tot nu toe zijn er 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn vermist. Een Nederlands zoekteam is in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. Een van de leden vertelt wat ze tot nu toe hebben kunnen doen.
3: Tot nu toe vooral heel veel verkend en plekken gecheckt en afgevinkt waar we niks konden vinden, waar onze honden bijvoorbeeld niet aansloegen. Of collega internationale SAR-teams die hier zijn ondersteund met materieel of kennis en expertise.
1: Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Omaan en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
5: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
6: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
5: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De ochtend met Aldit Hunkar.
7: Ik hoorde onderweg naar de studio een prachtig gesprek in het programma Vroeg op Radio 1, dat 5 jaar geleden waarschijnlijk niet had gekund. Emma van den Berg sprak met Helena Belaars van Blokland, die er per ongeluk achterkwam dat haar voorvader een wrede plantage-eigenaar was in Suriname en daardoor inzicht kreeg in het feit dat de geschiedenis ook haar aangaat. Dat is echte vooruitgang in deze week van Kitty Kottie. Goedemorgen.

Ja, heerlijke boerendans op de maandagochtend. Uit stukken voor klarinet en piano van Leo Weiner, een Hongaar. Hoorde je Andreas Ottenzamer op klarinet. And his friends. Altijd fijn als de vrienden erbij zijn. Maandag 29 juni is het, voor het geval je de datum even kwijt was. Het wordt de volle dag. Het ministerie van Defensie presenteert de nieuwe defensienota en daarin staan plannen om de komende jaren meer geld in het Nederlandse leger te steken. De rechter doet uitspraak over het ontslag van oud-directeur Birgit Donker van het Nederlands Fotomuseum. De raad van toezicht van het museum beschuldigde haar van machtsmisbruik. Zij ontkent de beschuldigingen en eist eerherstel en schadevergoeding. De Vriendenloterij Zomerconcerten beginnen. Wekenlang zijn er in het Concertgebouw in Amsterdam onder meer klassieke concerten, filmmuziek of voorstellingen voor kinderen. En dan zijn er ook opnieuw gesprekken over de toekomst van Moerdijk. Ja, Moerdijk, daar zijn we nog niet over uitgepraat. Het is onduidelijk of het dorp mag blijven bestaan of toch moet plaatsmaken voor de industrie. Ik hoop op antwoorden om 7:15. De techniek wordt vandaag gedaan door Erik Mulder. En samenstelling en regie, Jacobus den Herder.

Heerlijk, deze zesde van de Slavische dansen voor orkest. Muziek van Antonín Dvořák. Je hoorde het Tsjechisch Philharmonisch Orkest onder leiding van Sir Simon Rattle.

0: hartstikke leuke muziek dit. Ik heb altijd plaatjes in mijn hoofd. Dan zie ik zo dat strijkorkest heel gedisciplineerd, heel mooi, rustig alles spelen. En dan om het hoekje komt dan ja, een trolletje, denk ik dan in dit geval. En dat was de accordeon, bespeeld door Owen Murray. Muziek van Gordon Jacob. Het Rijk, de provincie en de gemeente praten vandaag opnieuw over de toekomst van Moerdijk. Het 1000 jaar oude dorp moet misschien wijken voor nieuwe industrie. En er is al maanden onduidelijkheid over, terwijl het toch erg ingrijpend moet zijn voor de inwoners. Krijgen ze vandaag antwoorden? Ik blik daarop vooruit met journalist Wim van den Broek van de krant BN De Stem. Goedemorgen, Wim.
1: Goedemorgen, Aldert.
0: Ja, het leek in kannen en kruiken en toen kwam het nieuwe kabinet en nu staat alles weer op losse schroeven. Waar staan we precies?
1: Ja, er is veel onduidelijkheid inderdaad. En het was juist die duidelijkheid waar de bewoners om vroegen een half jaar geleden, 8 maanden geleden. Maar als je het mij vraagt, dan worden we vandaag nog niet zo heel veel wijzer. Oh. Ook al komen de bestuurders weer bij elkaar van wat je al zegt, Rijk, provincie en gemeente in het provinciehuis in Den Bosch. Mm-hmm. Maar meer dan de voortgang van het proces krijgen we waarschijnlijk niet te horen.
0: Nee, wat willen ze dan wel?
1: Ja, er is een nieuw kabinet en nieuwe mensen brengt ook af en toe nieuwe ideeën met zich voort. De huidige staatssecretaris De Bat heeft het dossier overgenomen van Sophie Hermans. Mm-hmm. En komt eigenlijk met een nieuw scenario onder poppen. Ja. En dat wil zeggen dat er waarschijnlijk minder ruimte nodig is voor al die energie- en industrievoorzieningen die eigenlijk min of meer geregeld zouden zijn, ja, voor het gebied van Moerdijk.
0: Laat me raden, er komt nieuw onderzoek.
1: Er komt nieuw onderzoek, er komt, ja, een nieuw scenario. Ja. En dat betekent eigenlijk dat de bewoners die een half jaar geleden te horen kregen van we zijn nog niet zo ver, mm-hmm, opnieuw in de twijfelstand terechtkomen en niet weten wat hun toekomst wordt.
0: Juist. Nou, er moeten ergens knopen doorgehakt worden, hè? Want het gaat uiteindelijk om ik noem het maar even een superstopcontact dat gebouwd zou moeten worden daar in Moerdijk. Aan de ene kant, we hebben stroom nodig. Aan de andere kant, het kost een dorp. Hoe zie jij het zelf?
1: Ja, Moerdijk ligt natuurlijk al decennia lang eigenlijk in een gebied waar van alles en nog wat gebeurt. Ik noem de komst van Shell in de jaren 60, waarmee het industrieterrein ontstond. De vierde zeehaven van Nederland, het verste inlands, met inmiddels zo'n 400 bedrijven. Daarna uitbreiding met een logistiek park aan de overzijde. Mm-hmm. De HSL-lijn snijdt er doorheen. Er liggen buisleidingstraten tussen Rotterdam en Antwerpen. En iedere keer raakt het weer de gemeente Moerdijk en in het bijzonder eigenlijk het dorp Moerdijk, wat op het westelijke puntje van Brabant ligt en feitelijk eigenlijk al jaren een beetje in beeld is om te verdwijnen. En dit zou dus wel eens de genadeklap kunnen worden.
0: Ja. En wat hoor jij daar? Wat zeggen de inwoners over de gang van zaken?
1: Ja, die zijn natuurlijk in de loop der jaren wel wat gewend geraakt. We weten dat ze in hun achtertuin als het ware toch zware industrie hebben van petrochemische bedrijven en andere soorten. Er is ook wel eens wat gebeurd daar. Dus als je het over de veiligheid hebt, dan is het niet altijd even sjovel. Maar als je de Moerdijkers zelf vraagt, ja, dan is er een deel die zegt van we willen hier blijven. Want dit is een te mooi dorp om zomaar te verlaten, met name oudere mensen. Ja. Maar er is ook een deel die zegt van ja, als het nu zo ver komt dat die industrie en die energiemaatregelen zo dicht bij onze voortuin komen, ja, dan gaan we toch maar onze biezen pakken en dan vertrekken we. Ja, ja. En dat is inmiddels al gebeurd in de tijd dat het eerste besluit had genomen moeten worden. Er zijn een 17-tal huishoudens inmiddels vertrokken.
0: Dus hoe dan ook heb je al een soort gespleten dorp, wat natuurlijk niet meer het echte
1: Moerdijk
0: is.
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Ja. De een zegt van ja, ik wil natuurlijk maximaal eruit halen ter compensatie. Mm-hmm. En daar zit hem ook de crux natuurlijk, dat het Rijk, provincie en gemeente eigenlijk niet weten hoe ze zo'n heel dorp van 1100 inwoners uit moeten kopen. Ja. Althans, de middelen zijn er nog niet voor beschikbaar gesteld.
0: Ja, nou, dan de vraag, verwacht jij ergens nog enige duidelijkheid?
1: Ja, ze moeten hoe dan ook toch wel vertellen hoe ze verder gaan. De staatssecretaris heeft vorige week in het Kamerdebat eigenlijk gezegd van ik noem niet nog een nieuwe datum. Want dat zorgt onnodig voor veel spanning bij de bewoners natuurlijk. Die elke keer weer een beetje tussen hoop en vrees leven. Mm-hmm. Maar er moet er aan het einde van de middag, wanneer de bestuurders naar buiten komen, toch wel enige duidelijkheid geschept worden in het nieuwe scenario wat ze hebben. Ja, ook daar zijn weer onderzoeken mee gemoeid. Precies. Maar het is toch echt hoog tijd dat er duidelijkheid komt voor de bewoners. En een toekomstperspectief is het niet in Moerdijk zelf, dan wel elders.
0: Zo is dat. Dankjewel, Wim van den Broek van BN De Stem.

0: Variaties op een thema van Paganini voor twee cello's was dat. En de twee cello's werden bespeeld door Kian Soltani en door Pablo Ferrandez. En Kian Soltani is een Oostenrijker van Iraanse afkomst. Iran ligt eruit met het WK voetbal. Dat is het enige wat
1: dat
0: ik over...
1: Dat ging niet goed.
0: Nee, dat ging even niet goed. Jammer. Tijd voor even een blik weer op het cryptogram. Boekje van Wolters, waar je het heel warm van krijgt. Daar kun je die cd van Miklen Leipang mee winnen. Samen met Nigel Yandel. Muziek van Tchaikovsky, Ravel en Richard Strauss. Deep River heet die cd. Het juiste antwoord is niet op waaiende zomerjurken. Nee, om allerlei redenen is dat niet het juiste antwoord. Nog even doorpuzzelen dus. En stuur het antwoord in naar de NPO Luister-app. Of mailen deochtend@kro-ncrv.nl. Chopin.

0: Altijd heerlijk, deze wals van Frédéric Chopin. Tenminste, als je hem in het juiste tempo speelt. Want dat is de aanwijzing. Anna Fedorova die heeft die aanwijzing uitstekend opgevolgd. Ja, het nieuwsoverzicht op maandag 29 juni. Het is 8:30, vergat ik even te zeggen. Defensie gaat fors inzetten op de uitbreiding van het aantal drones. Met onbemande wapensystemen en cybercapaciteiten bereidt het leger zich voor op een eventueel grootschalig conflict. Dat concludeert NOS-verslaggever Wilco Boom op grond van de nieuwe defensienota.
1: De invoering van die onbemenste wapensystemen, dat is toch wel verreweg het opmerkelijkste uit de defensienota.
0: Ja, het budget voor de nota, die vanmiddag wordt gepresenteerd, is ruim 26 miljard euro. In Venezuela heeft een groot deel van het gebied dat door aardbevingen werd getroffen weer stroom, zegt president Delcy Rodriguez. Maar de hulpverlening verloopt nog steeds traag. Vooral omdat aan alles gebrek is in Venezuela. NOS-correspondent Nina Jurda.
2: Ziekenhuizen zijn hier niet op berekend. Er is sowieso veel te weinig zorgpersoneel en ook medicijnen. Er is een enorme leegloop. Er zijn 7 miljoen Venezolanen de afgelopen jaren gevlucht. Dus als je dan nu zo'n ramp krijgt, wat voor ieder land al heftig zal zijn, voor Venezuela, wat er totaal niet op voorbereid is, is dat helemaal heftig.
0: Ja, er zijn meer dan 1450 doden gemeld. Het kabinet wil psychische mishandeling en dwingende controle van je partner strafbaar maken. Zo kun je daders sneller vervolgen en erger voorkomen, is het idee. Femicide-deskundige Marieke Liem vindt het een goed idee, maar zegt bij de NOS dat er meer moet gebeuren.
3: Nou, ik denk dat we het breder moeten aanpakken en ook als maatschappij breed alert moeten zijn op geweld, op relaties, op de vorm die relaties aannemen, op problemen achter de voordeur, om die aan te kaarten, om die bespreekbaar te maken, om de taboe van bespreekbaarheid te doorbreken en niet alleen te leunen op justitie en politie, juist omdat dat systeem het eigenlijk niet aan kan.
0: Liem vindt dat vooral signalen die slachtoffers geven beter opgepakt moeten worden. De omstreden Servische president Aleksandar Vučić treedt onverwacht af. Tegen Vučić wordt al 1,5 jaar gedemonstreerd omdat hij corrupt zou zijn. Een deel van een station stortte zelfs in omdat de bouwregels niet zouden zijn nageleefd. En toch is Vučić nog lang niet weg, zegt NOS-correspondent Thijs Kettenis.
4: Volgens de Servische wet mag hij zich niet opnieuw verkiesbaar stellen. Nou, heeft Vučić al gezegd, dan wil ik wel premier worden. En dan komen er later dit jaar niet alleen president, maar ook parlementsverkiezingen. En ja, als hij inderdaad minister-president wordt, houdt hij alle touwtjes gewoon in handen.
0: Wanneer Vučić precies aftreedt, blijkt nog onbekend. Dan het weer en het verkeer. Hoe ziet dat eruit, Jeroen?
5: Ja, flinke zonnige periodes al dus vandaag. Maar de kans op een buitje is niet uitgesloten. De noordoostenwind is zwak tot matig en het wordt ruim 25 graden. Ja, het verkeer, toch wel wat problemen op dit moment. 2 files waar je meer dan een uur extra reistijd mee kwijt bent. Eentje staat op de A4 Rotterdam richting Amsterdam voor Nieuw-Vennep. En dat komt door wegwerkzaamheden op de parallel snelweg, zeg maar, de A44. En de A12 Den Haag richting Utrecht. Daar is een ongeluk gebeurd en sta je voor Nieuwebrug dus een uur in de file.
6: De Ochtend met Aldit Hunkar op NPO Klassiek.

0: Verrukkelijk. Derde deel uit de derde symfonie van Ludwig van Beethoven, Eroica. Je hoorde het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder de baton van Yannick Nissen-Siggen. Even een korte oproep voor jullie, lieve luisteraars. We willen heel graag input van jullie. Onder het kopje groeten uit nodigen we je uit om in 150 woorden maximaal en in een actieve stijl een briefje naar ons te sturen. En dat moet dan gaan over een zomerherinnering of een liefde of een stuk muziek of iets zomers. En jullie brieven die worden geselecteerd. En onze Andrea, Pieter en Hans die gaan dan inspreken. En de Jacobus en Karel en Teun die gaan dat voorzien van muziek. Vind je dat een leuke rubriek?
1: Dat vind ik heel leuk, want dan ga ik meteen associëren en bedenken welke klank daarbij kan. En dan maken we daar iets moois van.
0: Ik denk, ik kan niet wachten tot ze allemaal binnenstromen. Volgens mij gebeurt dat al.
1: Dat gaat toch best goed, ja.
0: Ja, toch? Ja. Nou, voeg jouw eigen verhaal eraan toe. Dat kan via de ochtend streepje, nee, de ochtend @kro-ncrv.nl. En zet in de onderwerplijn dan groeten uit. We hadden net die ene gigant, de andere nu.

0: Ja, een van de Vespers, avondgebeden. Laudate Dominum, hoorde je. Heel erg mooi gezongen door Carolyn Sampson. Muziek uiteraard van Mozart. En je hoorde de King's Consort onder leiding van Robert King. Het is, ja, dank je Erik. Het is 9:15. Maandag, cultuurtip.
1: Cultuurtip.
0: Verras me, Jacobus.
1: Ja, kijk, het is een beetje, het is einde seizoen. Hè, dus de reguliere ensembles, orkesten, die zijn zo'n beetje klaar. Mm-hmm. Dan krijgen we de zomerfestivals. Wonderville, natuurlijk een grote naam, dat begint volgende week.
0: Ja.
1: Komend weekend eigenlijk. Maar ja, dat krijgt al heel veel aandacht. En mm-hmm. Daar zitten we net een beetje tussenin. Dus ik dacht, deze week begint ook de, je noemde het al eventjes, kort na achter de Vriendenloterij zomerserie in het Concertgebouw.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is eigenlijk een van de weinige zalen waar je de hele zomer terecht kan voor van alles, hè. Dat gaat van klassiek tot jazz in de basement. En filmmuziek komt ook voorbij.
0: Ja.
1: Kinderconcerten.
0: Ja, ja.
1: Wat dies meer zijn. Dus dat begint nu. En komende woensdag 1 juli is Alexandre Tarot, de Franse sterpianist, is in Amsterdam. Samen met Phil Zuid en Duncan Ward, de dirigent. En dan spelen ze de Rhapsody in Blue.
0: Heerlijk.
1: Van Gershwin.
0: Ja.
1: Met die prachtige klarinet glij omhoog aan het begin.
0: Mm-hmm.
1: Waarvan ik later pas begreep dat die klarinet glij aan het begin eigenlijk helemaal geen glij was. In de eerste, dat was gewoon een toonladder omhoog, had Gershwin bedacht.
0: Ja.
1: En toen gingen ze dat repeteren voor het eerst met het orkest. En toen speelde de klarinet eigenlijk per ongeluk een soort glissando, noem je dat dan.
0: Ja, en toen dacht iedereen, oh
1: en
0: ja,
1: toen dacht
0: zo
1: Gershwin zelf ook, oh, dat is eigenlijk nog veel beter. Dus zo is de versie ontstaan die we nu allemaal
0: wat leuk
1: typeren in het begin van dat stuk.
0: Ja.
1: Dus dat kan je komende woensdag kan je naartoe.
0: Dit is in het Concertgebouw.
1: Dat is in het Concertgebouw. Er zijn niet zo heel veel kaarten meer, dus moet je snel zijn. Het begint om 8:00. Maar kijk vooral even op de site van het Concertgebouw, want daar staat de hele programmering voor de zomerconcerten. En er is nog van alles waar je heen kan.
0: Superleuk. Nou, dankjewel.
1: Dus toen dacht ik, dan neem ik maar een stukje tarot mee met Gershwin.

0: Why do I love you? Je laat altijd je vieze sokken liggen en je komt chagrijnig thuis. Why do I love you? Nou, je kunt het ook beter muzikaal doen, zeg ik altijd maar. Alexandre Tarot hoorde je op piano woensdag dus in het Concertgebouw. Met onder andere deze muziek, ga ik vanuit.
1: Hij speelt in ieder geval Gershwin.
0: Hij speelt in ieder geval Gershwin. Ja. Nou, de oplossing van het cryptogram. Ja, jullie deden het echt best wel heel goed. Ik kan niet jokken. De opgave was boekje van Wolkers waar je het heel erg warm van krijgt. En ik zie heel veel berichten met het juiste antwoord. En sommigen zeggen zo cryptisch was het niet. Ik neig dat ook wel te denken. In ieder geval, degene die de cd gaat winnen, die heeft ook het juiste antwoord. Het antwoord was niet Turks fruit, maar het echte antwoord, dat horen we van Helene Zoethout uit Purmerend. Goedemorgen, Helene.
2: Goedemorgen, Aldit. Het antwoord op de crypto is zomerhitte. Het boekenweekgeschenk van Jan Wolkers. Einde bericht.
0: Zeer bedankt, Helene. Jij krijgt inderdaad die cd, titel van de cd, help me even.
1: Deep River
0: van Miklen Leipang krijg jij toegestuurd. Geniet daarvan. Het is er het weer voor. Je kunt gooi de deuren een keer gewoon open en verspreid die klanken bij jou in de buurt. Helene, veel plezier toegewenst. Muziek gaan we weer draaien. Doe maar op.

0: Lyric for Strings, muziek van George Walker. Je hoorde de Royal Scottish National Orchestra onder leiding van Callan Gray. Naast mij aangeschoven, Ab Nieuwdorp. Goedemorgen, Ab.
1: Goedemorgen altijd.
0: Ja, laat me raden, straks iets van Bach.
1: Iets van Bach, zeker ja. Ook iets van Bach. En ook iets van de fantastische violist die vandaag jarig is. Een van de grootste violisten van onze tijd. Een beetje moedertaak, dan geef ik het al een beetje weg.
0: Oké, je wil het niet verklappen. Nou, dan moeten we dus blijven luisteren.
1: Sowieso.
0: En dat doen we ook met alle plezier. Dat was het voor ons namens Jacobus, Jeroen, Martine en Erik. Wens ik je een fijne rest van de dag toe. Morgen ben ik er weer voor een nieuwe ochtend.
2: Wat goed.
0: Ja, ongelooflijk.
2: Wat ik allemaal, gewoon weer.
0: Wat ik gewoon niet doe voor de mensheid.
2: Dat is wel zo.
0: Ja, dat is zo. En ik blijf ook nog bescheiden. Tot morgen.

0: eindebericht.
1: Dit was een programma van KRO-NCRV.
2: NPO Klassiek. De mooiste klassieke muziek voor de zomer hoor je in de NPO Klassiek zomeravondconcerten. We zijn live bij festivals in Nederland en daarbuiten. Van kerkjes in Zuid-Frankrijk tot grote concertpodia in Amsterdam en Londen. Het zomeravondconcert. De hele zomer, elke avond vanaf 8 uur en op zaterdag al om 7 uur, hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/zomeravondconcert.
3: Gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
4: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
7: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
8: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
9: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Defensie gaat inzetten op onbemenste wapensystemen zoals drones. Over 5 jaar zou de helft van de operaties uitgevoerd moeten worden met onbemenste systemen. Dat staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: In de nota wordt gewezen op het slagveld in Oekraïne, waar sinds de Russische agressieoorlog het gebruik van drones en andere onbemenste systemen een hoge vlucht heeft genomen. Razendsnelle technologische veranderingen en innovaties zetten op het slagveld de verhoudingen op zijn kop.
1: Het inzetten van onbemenste systemen zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. Koeien, varkens en kippen produceerden vorig jaar minder stikstof. De totale uitscheiding was 440 miljoen kilo, blijkt uit cijfers van het CBS. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte plafond van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Volgens het Nationaal Vergiftigingen en Informatiecentrum ging het bij een groot deel om niet voorgeschreven medicatie.
3: Als we dan doorvragen, blijkt dat tot 40% van de meldingen die wij krijgen, blijken mensen te zijn die het allemaal via internet aangeschaft hebben of via tussenpersonen verkregen hebben, zonder dat daar begeleiding van artsen bij is.
1: Psychische mishandeling moet strafbaar worden en in de wet komen te staan. Dat moet volgens het kabinet huiselijk geweld en vrouwenmoord tegengaan. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden, want nu doen slachtoffers van psychisch geweld vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. Het weer volop zon, maar hier en daar ook wat wolkenvelden met kans op een enkele bui. Het wordt 21 graden aan de kust tot 27 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
5: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
6: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
7: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Een heel goedemorgen en hartelijk welkom bij deze Klassieken op de maandag die ik begin met Bach, Wilhelm Friedemann Bach.

ronkende en ook een beetje blaffende horns in het ensemble Modern Times 1800 in muziek van de oudste zoon van Johann Sebastian Bach, namelijk Wilhelm Friedemann. Dit was het eerste deel, Allegro in Maestoso uit zijn Sinfonia in D. Begin van deze klassieke van maandag 29 juni. Vandaag ook een bijzondere muzikale verjaardag om te vieren. Niemand minder dan Anne-Sophie Mutter, een van de allergrootste violisten van onze tijd, viert vandaag haar verjaardag. Ze wordt 63. Ja, en op deze Muttertag zet ik haar af en toe in dit programma even in het zonnetje met prachtige opnames. Fabelachtige carrière, Anne-Sophie Mutter begon al op haar 13e toen ze werd ontdekt door niemand minder dan de grote maestro Herbert von Karajan. Hij hoorde haar spelen, nodigde haar uit en een goede vriendschap bleef en ontstond. Later laat ik een heel iconische opname horen van een van de werken van Ludwig van Beethoven. Maar nu, na het allereerste begin, een 14-jarige Anne-Sophie Mutter met de Berliner Philharmoniker onder leiding van diezelfde Herbert von Karajan in het eerste deel uit het derde vioolconcert van Mozart.

gezongen in het Baskisch. Neska Onziratua. Muziek van Robert Ballard en uitgevoerd door Donostiako Orfeo Gaztea. Het Tixi Euskal Barok Ensemble, dat is dus allemaal uit Baskenland, onder leiding van Enrique Sonines. Een lied over het varen op de wereldzeeën. En daarvoor Anne-Sophie Moeten, vandaag haar verjaardag dus. Bernine Filharmoniker, onder leiding van Herbert von Karajan. Een van de allereerste opnames in die samenwerking van Karajan, Bernine Filharmoniker en Anne-Sophie Moeten. Namelijk was ze 14 toen ze dat derde vioolconcert van Mozart op de plaat zetten.

Muziek van het album Shaping Chopin van pianiste Anna Fedorova. En van diezelfde Frédéric Chopin speelden ze de impromptu nummer 4, ook wel de fantasie impromptu genoemd. Zometeen weer een nieuwe schakel aan de ketting, onze vaste rubriek van rond 9:30, de kettingreactie. Maar voor het zover is nog wat Engelse muziek van Edward Elgar.

0: kettingreactie.
1: Ja, waarin je als luisteraar met muziek kan reageren op muziek door een andere luisteraar aangedragen. En zo krijg je dus die steeds langer wordende muzikale ketting. Afgelopen vrijdag, want we zaten in liefdevolle en liefdessferen, ging het over The Seeds of Love, een oud Engels lied gezongen door countertenor Alfred Deller.

verteller afgelopen vrijdag in The Seeds of Love. De nieuwe schakel die komt uit Zeist en is van Lydia Bouwmeers. En ze schrijft beste app afgelopen vrijdag The Seeds of Love door die wonderlijke stem van Alfred Deller. En ik dacht meteen, maar wat gebeurt er dan met die zaadjes? Ik ben Lydia Bouwmeester, 64. Ik ben mijn leven lang tuinierster geweest. Eerst in mijn eigen achtertuin, later vrijwillig in een heemtuin hier vlakbij. En als je iets leert van het leven tussen de planten, dan is het dit. Een zaadje is een belofte. Je stopt het in de grond, je hebt geduld en als alles meezit, groeit het uit tot een boom die jaren later vrucht draagt. Vaak als je er zelf niet meer bij bent. Daarom wil ik heel graag The Tree of Life van John Rutter laten horen. Tweede deel uit zijn grote koorwerk The Gift of Life uit 2015. Een loflied op de schepping en op al wat groeit en bloeit. Want aan de vruchten herken je de boom. En de zaadjes van de liefde van afgelopen vrijdag, die mogen vandaag uitgroeien tot iets blijvends.

Tree of Life, de boom des levens uit The Gift of Life. Compositie uit 2015 van John Rutter. Gezongen door The Cambridge Singers, zijn eigen ensemble. En daarbij de Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van de componist John Rutter. Vandaag dus in de kettingreactie. En wat mag hier opvolgen op The Tree of Life? Ik hoorde ook nog aan het einde van dit werk The Apple Tree. Nou, zou zomaar weer een nieuw aanknopingspunt kunnen zijn voor dat zaadje dat nu is geplant. The Seeds of Love van afgelopen vrijdag is uitgegroeid tot een volwassen boom. En waar brengt het ons morgen? Via jouw suggesties. Van harte welkom via de NPO Luister-app en ook via de mail deklassieken@avrotros.nl. Dankjewel.

0: van de kleine stukken, de bagatellen van de Hongaarse componist Gyorgy Ligeti, oorspronkelijk geschreven voor blaasquintet, teruggebracht tot vier blazers, vier saxofonisten. Namelijk, je hoorde een uitvoering door het Berlage Saxofoonkwartet.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Ja, dat was dus helemaal live uitgevoerd. Deze viool-virtuose muziek van Vittorio Monti. Zijn Tjardas en een van de grote violisten, ook weer van onze tijd. Maxim Vengerov hoorde je met Vak Papian aan de vleugel en de virtuosi daarbij.

und morgen wird die Sonne wieder scheinen. Jawel, die belofte zit in dat lied van Richard Strauss. Ook als hij een instrumentale uitvoering krijgt in de handen van harpiste Anneleen Leenaert. Die Sonne wieder scheinen morgen, jawel. Maar heute, vandaag, schijnt hij ook maar gelukkig iets minder warm en minder fel dan de afgelopen dagen. Het is wat heerlijk, wat stabieler zomerweer, om het zo maar eens te zeggen. En in dat zomerweer straks een van de mooiste opname van een van de grootste vioolconcerten aller tijden door de jarige Anne-Sophie Mutter. Vandaag is ze 63 geworden. Herzlichen Glückwunsch enzovoort. Maar eerst muziek van Francis Poulenc, deel uit zijn Le Biche, het Adagietto met een subtiel einde.

0: NPO Klassiek. Bereid je voor op een swingende zomeravond. Met balletmuziek en Gershwin's aanstekelijke Rhapsody in Blue. NPO Klassiek is er live bij in het Concertgebouw. Met Phil Zuid en dirigent Duncan Ward. Luister mee. Woensdag om 8 uur. Poulenc, Gershwin en Stravinsky in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
6: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De parlementaire enquêtecommissie Corona ondervraagt rond deze tijd burgemeester Halsema van Amsterdam. Het zal vooral gaan over de avondklok die begin 2021 werd ingevoerd. Halsema was eerst tegen vanwege de maatschappelijke impact, maar ze gingen toch mee akkoord om Haagse bestuurders niet te hinderen. Verwacht wordt dat ook de groeiende onrust in Amsterdam aan de orde komt. En na Halsema ondervraagt de coronacommissie oud-korpschef van politie Van S.

0: De krijgsmacht moet sneller, slimmer en wendbaarder worden. Dat staat in de nieuwe defensienota van minister Jesselgus en staatssecretaris Boswijk. De ontwikkelingen op defensiegebied gaan snel door allerlei nieuwe uitvindingen zoals drones die ook nog eens goedkoop zijn. Jesselgus en Boswijk willen ook blijven investeren in klassiek materieel als panzervoertuigen en straaljagers. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit dat precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingsinformatiecentrum worden veel van deze afslankmiddelen online besteld. En het weer, volop zon, maar ook wat wolkenvelden en misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en ongeveer dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: NPO Klassiek. Avro Tros.

En dat was ook weer een live opname. Publiek klapt in de alpenlucht, want dit was een opname van de Wiener Philharmoniker fanfare, speciaal voor dat orkest geschreven in de openlucht. Het Zomernachtconcert 2015. Koperblazers en slagwerkers van de Wiener Philharmoniker in dat stuk speciaal voor hen geschreven door Richard Strauss, onder leiding van in deze opname Zubin Mehta. Ja, applaus ook voor de violiste die vandaag haar 63ste verjaardag viert. Anne-Sophie Mutter, geboren 29 juni in het Duitse Rheinfelden. Op haar 13e ontdekt door niemand minder dan Herbert von Karajan, die haar na één recital in Luzern simpelweg een fenomeen noemde. Wat volgde was een van de mooiste leraar-leerlingverhoudingen uit de muziekgeschiedenis, toen Karajan haar het Beethoven vioolconcert toevertrouwde en zij het voor hem speelde, zei hij alleen: kom over een jaartje nog maar eens terug. Ze was even uit het veld geslagen, Anne-Sophie Mutter. Ze oefende een vol jaar door en keerde terug. Ja, en toen gebeurde het. De opname maakten ze samen in september in 1979 in de Berlijnse Philharmonie. Pas 16 jaar oud was ze toen. En critici schreven verbluft: dit is geen wonderkind dat indruk wil maken, maar een volledig volwassen interpretatie. Nobel, ingehouden, gedragen door lange melodische lijnen en een intuïtief gevoel voor de architectuur van het hele werk van Ludwig van Beethoven. Ja, nu, bijna 50 jaar later, geldt ze nog altijd als een gouden standaard met die warme, onmiskenbare toon die helemaal van haar is. Van Anne-Sophie Mutter dus. Beethoven, Anne-Sophie Mutter, Herbert von Karajan, Berliner Philharmoniker.

ze deze uitvoering gaf, samen met de Berliner Philharmoniker, onder leiding van de man die haar ontdekte, Herbert von Karajan, het vioolconcert van Beethoven. 1979, deze opname, vandaag haar geboortedag, haar verjaardag, Anne-Sophie Mutter. En ze zou het later nog een keer op de plaats zetten, opname met Kurt Mazur en de New York Philharmonic Orchestra. En dat was in 2002. En natuurlijk heeft ze het vaker op de podia gespeeld. Dat allemaal in deze klassieke, met nu nog even een wandeling door het Engelse landschap, dankzij Amerikaanse componist Aaron Copland, Down a Country Lane.

0: NPO Klassiek. Deze zomer in De Ochtend, groeten uit...
1: Ach, die stier in Wales, of dat gedoe met die ober in Keulen... of het gedonder met de koffers in Kopenhagen. We hebben ze allemaal, van die bijzondere zomerse vakantieherinneringen. Die zoeken we deze zomer in De Ochtend. Schrijf jouw vakantieervaring op in maximaal 150 woorden en stuur hem ons.
0: Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/deochtend.
2: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
3: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
6: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
5: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Er moet de komende jaren een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had daarover gisteren een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Zij zeiden tegen Jetten dat er 3 jaar na de excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Toenmalig premier Rutte beloofde al dat de excuses geen punt maar een komma zouden zijn. Maar organisaties zeggen dat er tot nu toe niet veel is gebeurd. Ze zijn wel positief over de toezeggingen die Jetten heeft gedaan. Burgemeester Halsema van Amsterdam voelde zich beperkt door het landelijke coronabeleid. Ze wilde dat het kabinet meer zou kijken naar de gevolgen voor jongeren en andere kwetsbare groepen. Corona discrimineerde heel erg. Sommige mensen kregen het veel moeilijker dan anderen, verklaarde Halsema voor de parlementaire enquêtecommissie. Het kabinet wilde haar mening horen, maar het beleid veranderde niet, zei Halsema, omdat code zwart dreigde in de ziekenhuizen. De krijgsmacht zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen.

0: Jemen. Dat staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen. Dat zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. De koerswijziging is voor een deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de technologieën die daarbij worden gebruikt. Koeien, varkens en kippen produceerden vorig jaar minder stikstof. De totale uitscheiding was 440 miljoen kilo, blijkt uit cijfers van het CBS, precies onder het onlangs aangescherpte plafond van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. Dan het weer nog, volop zon, maar ook wat wolkenvelden en misschien nog een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnik Oogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: NPO Klassiek. Tros.

Academie voor Alte Muziek Berlin, onder leiding van Georg Kalweit in de ouverture La Stravaganza van Carlo Tessarini. En nu muziek gecomponeerd in een turbulent jaar in het leven van Wolfgang Amadeus Mozart, 1782. Hij was in Wenen bezig, kreeg een brief van zijn vader Leopold, die was in Salzburg. Vermogende vrienden, de familie Hafner, die kregen iets moois in hun agenda, namelijk zoon Siegmund Hafner junior, jeugdvriend ook van Mozart, werd namelijk in de adelstand verheven. En vader Leopold eiste dat Wolfgang een feestelijke serenade zou schrijven voor deze ceremonie. Die zat tot zijn oren, tot over zijn oren in het werk. Wolfgang was bezig met een bewerking te maken van zijn eigen opera, Die Entführung aus dem Serail, was aan het verhuizen naar een nieuw appartement in Wenen en het huwelijk met Constance Weber stond ook op het programma. En dat huwelijk, daar was zijn vader nogal fel op tegen, dus hij wist ook niet helemaal dat het eraan zat te komen. Turbulente tijd, maar hij deed het. Hij schreef het in delen, die serenade voor de familie Hafner, stuurde elk deel met postkoets richting Salzburg en het werd daar uitgevoerd. Toen, een jaar later, hij zelf, Wolfgang Amadeus Mozart, op zoek was naar muziek voor bij een feestenconcert in Wenen, dacht hij aan het werk dat hij naar Salzburg had gestuurd. Kreeg het weer terug van zijn vader en hij schreef er zelf over. Mijn nieuwe Hafner-symfonie heeft me positief verrast, want ik was werkelijk elke noot ervan vergeten. Het gaat zeker een goed effect hebben. Dus hij bewerkte het een beetje en hij recycled het. Dus het is heel duurzame muziek, om het zo maar eens te zeggen. Deze Hafner-symfonie, nu in vliegende vaart uitgevoerd door de Wiener Philharmoniker onder leiding van Leonard Bernstein.

0: Wiener Philharmoniker, onder leiding van Leonard Bernstein in de Hafner-symfonie, symfonie nummer 35 van Mozart.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Tourlourou. Gezongen door Marco Beasley. En daarbij L'Arpeggiata, onder leiding van Christina Plouhar. Vandaag niet alleen de geboortedag, de verjaardag van Anne-Sophie Mutter, maar ook de geboortedag van Bernard Herrmann, 29 juni, geboren in het jaar 1911 in New York, zoon van Russisch-Joodse immigranten en een van de grote filmcomponisten van de 20e eeuw, een van die Hollywood-componisten. Je kent zijn muziek, ook als je denkt van niet, zoals deze. Ja, die gillende, stekende violen uit de douche-scène uit de film Psycho, die noten. Het wonderlijke is, de regisseur Alfred Hitchcock van Psycho, die wilde eigenlijk helemaal geen veel muziek in die scène. Herrmann schreef het toch, speelde het voor hem en Hitchcock draaide onmiddellijk bij. En zo ging het vaker tussen die twee, koppig, botsend en juist daardoor magisch. 9 films maakten ze samen. Nou, tegenwoordig is die douche-muziek, die steekmuziek, een eigen leven gaan leiden. Je hoort het ook regelmatig voorbij komen op de socials, Insta, Snap enzovoort. Ik hoor het bij mijn eigen dochters. Dan hoor je denk ik van, oh, ze kijken nu iets dramatisch, aangrijpends. Het zit blijkbaar in ons collectieve geheugen. Maar goed, hij was zoveel meer dan alleen het verklanken van angst, schrik en terror. Bernard Herrmann. Na die psycho-rillingen laat ik je nu een andere kant van hem horen. De liefdescène uit de film Vertigo. Broeierig, smachtend, eindeloos verlangend. Herrmann bouwde het bewust naar voorbeeld van Wagner's Tristan und Isolde. Een liefde die maar niet tot rust komt. Die blijft zweven, blijft zoeken. En hij vond het zelf zijn beste werk.

warmbloedige muziek van Bernard Herrmann op zijn geboortedag. En van die grote Hollywood-componisten. Die trouwens ook heel mooi geschreven heeft voor kamermuziekensemble. Onder andere Souvenir de Voyage voor klarinet en strijkkwartet. Misschien klinkt dat later nog wel vandaag. Op die geboortedag van Bernard Herrmann. We hoorden trouwens inderdaad liefdesthema uit Vertigo. Gespeeld door het Los Angeles Philharmonic Orchestra. Onder leiding van Esa-Pekka Salonen. Van die grootse, warme orkestrale klanken. Nu naar niet minder warmte, maar dan door twee muzici opgewekt. Hornist Paul van Zelm en in dit geval op piano Leo van Doeselaar in muziek van Robert Schumann.

0: Paul van Zelm en Leo van Doeselaar in het Adagio en Allegro voor horen en piano van Robert Schumann. En goed blijven luisteren, want dan horen we nu Carine Lacour. Hoi.
1: Hi.
0: Wat ga je doen zo meteen in de muziekfabriek?
1: Ja, ik dacht toch, de komende weken gaat iedereen langzaamaan terugschakelen. Hopelijk, ook als je niet op vakantie gaat of geen vakantie hebt, in een lagere versnelling.
0: Ja.
1: Dus ik dacht met een contrabas.
0: Mooi. Wiegende contrabas.
1: Precies, om even goed in je laag te komen.
0: Nou, dat is de laagte en waarschijnlijk ook de hoogte. In de muziek voor ik zo meteen. Nou, over hoogte gesproken. Ik heb haar nog één keer op haar geboortedag, haar verjaardag. Ik zei het al een beetje gekscherend. Het is een beetje moederdag. Anne-Sophie Mutter. Nu met haar grote vriend John Williams. In muziek die hij speciaal voor haar heeft gearrangeerd. Marion's Theme uit Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark. Echt een beetje end credit aftitelingsmuziek. Ook heel rustig. Fijne middag.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen we onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een van de avontuurlijkste ensembles van Nederland. Het Kalefax Riet Quintet. Een concert dat moeiteloos switcht van tango naar jazz en klassiek. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster.
2: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
3: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
5: Appetito.
4: Appetito.
3: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar onterecht ontslagen, oordeelt de rechtbank. Ze heeft recht op een schadevergoeding van 400.000 euro en het museum moet een rectificatie plaatsen. De Raad van Toezicht zette Donker op non-actief na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. De zaak kwam naar buiten in de Volkskrant. Donker zelf zei dat ze van niets wist en begon een rechtszaak. Volgens de rechter is van de beschuldigingen tegen de museumdirecteur niets gebleken. Door een stroomstoring rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en naar Breda. Dat komt door brand vanmorgen vroeg in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. NS dacht dat het probleem rond de middag opgelost zou zijn, maar nu is de verwachting dat het tot na middernacht gaat duren. Door de storing kunnen seinen en wissels niet worden bediend. 5 treinen die vastkwamen te zitten zijn later naar stations gereden. Er moet de komende jaren een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover gisteren een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Ze zeiden tegen Jetten dat er 3 jaar na de excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Toenmalig premier Rutte beloofde al dat de excuses geen punt, maar een komma zouden zijn. Maar de organisaties zeggen dat er nu niet veel mee lijkt te gebeuren. Ze zijn positief over de toezeggingen die Jetten heeft gedaan. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat sommige mensen het tijdens de coronapandemie veel moeilijker hadden dan anderen.

0: Tegen de enquêtecommissie zegt ze dat ze aandacht vroeg voor de positie van onder meer jongeren, maar dat er bij kabinetsbesluiten vaker werd gekeken naar het medisch perspectief. En het weer volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Lalique Museum.nl.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
5: NPO Klassiek. Tros.
6: Ja, en het is Nationale Modderdag. Doe er je voordeel mee. Taartjes bakken, modderbaden. Het gaat allemaal zeer goed op Mozart à la Turca.
5: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

Yoni Lee speelde Alla Turca van Wolfgang Amadeus Mozart. Een hele goede middag. Goede maandagmiddag. De laatste maandag van juni. We vieren hem in dit klassiek lunchprogramma met ontspannende muziek voor contrabas en piano. Veel muziek uit The English Patient. En verlokkelijke Bulgaarse stemmen. En natuurlijk wil ik graag muziek draaien bij jouw bericht over wat je middag leuker maakt. Stuur dat bericht naar deze studio. Wat maakt je blij? Zeg het ons met die onverslaanbare NPO-luisterapp.

0: Muziek van Johann Friedrich Fasch. Misschien zegt die naam je niet meteen wat, maar als je veel blokfluit hebt gespeeld zoals ik, dan klinkt dat als muziek in je oren. Je hoorde Thomas Trieschijn op blokfluit met The Counterpoints XL. Ze speelden een concert voor blokfluitstrijkers en basso continuo in F.
1: Lekkere track. Karien's track van de dag.
0: Ja, op deze nieuwe week, een eindweek, de laatste of bijna laatste, want de schoolvakanties beginnen in de komende weken op de 4e juli, de 11e en vanaf 18 juli is heel Nederland schoolvrij. Hoewel er natuurlijk genoeg mensen doorwerken, maar hopelijk wel op een lager tempo, misschien wat kortere dagen. Dus ik zou willen zeggen, vergaar jezelf een bepaalde rust. Dat hoorde ik oud-voetballer Ibrahim Afellay zeggen op tv. Prachtig gezegd. Rustig aan richting die algemene zomerweken. En of je nou weggaat of niet, de versnelling mag lager. Neem de tijd voor elk ding, elke stap, elke gaap. Zorg, kortom, dat je goed in je laag zit. En daarbij helpt deze contrabas, bespeeld door Marc-André.

magere zomerversnelling komen. Geholpen door contrabassist Marc-André en Véronique Teruel hoorde je op piano. Ze speelden een elegie van Vladimir Soltan. En misschien heb je tijdens het luisteren wel iets bedacht. Is er iets opgeborreld? Iets dat jou maandagmiddag 29 juni beter maakt? Misschien sudder je ergens op door of kijk je uit naar iets specifieks? Stuur het hierheen met de NPO Luister-app. Dan zoeken producer Loes en ik er graag muziek bij.

0: muziek uit The English Patient. Geschreven door Gabriel Jarrett met Nicholas Bucknell op klarinet en The Academy of St. Martin in the Fields. En daarvoor zongen de Gesualdo Six Bushes and Briars van Ray Vaughan Williams.
1: Mooi moment.
0: Waar word je vrolijk van? Waar sudder je op door? Stuur naar deze studio en dan zoeken wij er muziek bij. Ingeborg schrijft: beste Karin, luister met veel plezier naar je programma. Ben nog aan het nagenieten van het Holland Festival. Vooral de muziek van Hildur Guðnadóttir is me bijgebleven. En Rob schrijft: goedemiddag Karin en Loes. Ik heb een vrije dag in verband met het NK wielrennen gisteren. Helaas niet geweest, want het was te warm. Nu wel lekker net zelf 53 kilometer geracefietst. Zeer goed. En tot slot, Anja uit Deventer schrijft: hoi Karin, mijn middag wordt altijd leuker als mijn kleindochter uit school komt. Dan drinken we samen een kopje thee en vertelt ze uitgebreid over alles wat ze die dag heeft meegemaakt. Soms zijn het de kleinste verhalen die de grootste glimlach geven. Daar past heel goed bij deze muziek waarin de instrumentgroepen volop met elkaar praten. Van Michael Glinka, Dansen in Naina's Kasteel.

0: We dansten in Naina's kasteel bij het verhaal van de kleindochter van Anja, met wie ze zulke fijne gesprekken heeft. Je hoorde een deel uit Ruslan en Ljudmila van Michail Glinka door het BBC Philharmonic Orchestra gespeeld, onder leiding van dirigent Vasily Sinaisky. En ook racefietsende Rob en Ingeborg, die nasuddert op Holland Festival. Dank voor jullie mooie momenten. Het glas is weer halfvol.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.

Kerstan Leong op viool en Jonathan Fournel piano speelden een sonate van Gabriel Fauré. En daarvoor zong Cyril Dubois Le Livre van Pierre Dupont met Etienne Galatier op gitaar daarbij. Lisa Gerrard, misschien ken je haar naam. Ze werd wereldwijd bekend als zangeres van Dead Can Dance en won een Golden Globe voor haar bijdrage aan de soundtrack van Gladiator. En met die muziek toert ze ook de wereld over. En Gerrard zingt vaak in een zelfbedachte taal, waardoor eigenlijk in plaats van de betekenis van haar woorden de menselijke stem centraal komt te staan. Ze groeide op in de multiculturele buitenwijk Prahran in Melbourne met ouders van Ierse afkomst. Maar vooral de andere culturen om haar heen hebben een blijvende invloed op haar muzikale stijl achtergelaten. En in de muziek die je nu hoort zingt Lisa Gerrard samen met een Bulgaars vrouwenkoor, bekend om die karakteristieke meerstemmige zang. Je hoort Pora Sotunda. Dat betekent taalmatig niks. Maar dat maakt dus voor de muziek niks uit.

0: NPO Klassiek. Bereid je voor op een swingende zomeravond. Met balletmuziek en Gershwin's aanstekelijke Rhapsody in Blue. NPO Klassiek is er live bij in het Concertgebouw. Met Phil Zuid en dirigent Duncan Ward. Luister mee. Woensdag om 8 uur. Poulenc, Gershwin en Stravinsky in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het noodweer van dit weekend zijn bij de verzekeraars al ruim 4000 schademeldingen binnengekomen. Vooral uit de regio's rond Utrecht en Amsterdam. Het gaat vooral om schade door hagel- en blikseminslag, zoals beschadigde dakramen en autodaken. Zaterdagavond gold in heel Nederland code oranje vanwege zware onweersbuien. Gevangenispersoneel mag binnenkort zelf drones uitschakelen of verstoren als die in de buurt komen van extra beveiligde gevangenissen. Het kabinet gaat de regels aanpassen, zodat de dienst justitiële inrichtingen, DJI, dat kan doen. Nu is gevangenispersoneel afhankelijk van onder meer de politie om drones neer te halen. En daardoor lukt het niet altijd om direct te reageren. Met drones wordt regelmatig geprobeerd om spullen gevangenissen in te smokkelen, zoals drugs, wapens of telefoons. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar onterecht ontslagen, oordeelt de rechtbank. Ze heeft recht op een schadevergoeding van 400.000 euro en het museum moet een rectificatie plaatsen. De Raad van Toezicht zette Donker op non-actief na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. De zaak kwam naar buiten in de Volkskrant. Donker zelf zei dat ze van niets wist en begon een rechtszaak. Volgens de rechter is van de beschuldigingen tegen de museumdirecteur niets gebleken. Door een stroomstoring rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en naar Breda. Dat komt door brand vanmorgen vroeg in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. NS dacht dat het probleem rond de middag opgelost zou zijn, maar nu is de verwachting dat het tot na middernacht gaat duren. Door de storing kunnen seinen en wissels niet worden bediend. 5 treinen die vastkwamen te zitten zijn later naar stations gereden. Er moet de komende jaren een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had daarover gisteren een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Ze zeiden tegen Jetten dat er 3 jaar na de excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Toenmalig premier Rutte

0: Hoofdal dat excuses geen punt, maar een komma zouden zijn. Maar organisaties zeggen dat er nu niet meer veel meer mee lijkt te gebeuren. Ze zijn positief over de toezeggingen die Jetten heeft gedaan. Ajax neemt afscheid van Marijn Beuker. De directeur voetbal werkte ruim 2,5 jaar bij de Amsterdamse club. Er werden al langer vraagtekens gezet bij zijn functioneren. Beuker was onder meer verantwoordelijk voor de jeugdopleiding. Sinds de aanstelling van technisch directeur Jordi Cruijff werd zijn rol steeds kleiner. Ajax zegt dat na gesprekken met Beuker is besloten dat het beter is om uit elkaar te gaan. Het weer volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon en ongeveer dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: NPO Klassiek. Tros. Met het vioolconcert van Korngold, een Slavische dans van Dvorak, maar eerst ensemble Tumbleweeds. Ik zou zeggen, fluit lekker mee. De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

fluit, viool, theorbe en harp hoorde je. Ze speelde La Strozza van Cazzati, ensemble Tumbleweeds. En deze track komt van hun debuutalbum net uit. Welkom, het is de Muziekfabriek. Wat fijn dat je erbij bent, dat je luistert. En het is Nationale Modderdag. Dus ik zou zeggen, laat geen kans voorbij gaan om iets te doen dat eigenlijk heel normaal zou moeten zijn, zeker voor kinderen. Lekker spelen met water en zand, ofwel modder. Ik geef je allerlei modderdag-informatie na een souvenir de voyage, dit reisaandenken van Bernard Herrmann.

0: Het Ruisdaal-kwartet met Marieke Vos op klarinet. Derde deel uit Souvenir du Voyage van Bernard Herrmann.
1: Goed idee.
0: Ja, het is Nationale Modderdag. Want met modder spelen is eigenlijk net als muziek maken ongelooflijk goed voor opgroeiende kinderen. Het helpt kinderen onder andere om hun weerstand en immuunsysteem op te bouwen, te ontdekken en experimenteren en te bewegen en daarbij al hun zintuigen te gebruiken. Je kan meedoen vandaag met je kinderopvang, met je BSO, school, camping, speeltuin. Je kan even naar www.modderdag.nl gaan. Ook nu nog kan je je aanmelden, geen enkel probleem. En dan krijg je allerlei inspiratie, stappen, plannen, activiteiten, suggesties zoals een modderbad, modder grabbelen, lopen over een blote voetenpad, zandtaarten bakken of kanalen bouwen. En desnoods maak je er dan morgen een modderdag van. Dat is ook helemaal geen punt. Ik zou zeggen, geniet er hoe dan ook van. Zand, water en fantasie zijn een topcombinatie. Net als bij dit modderig veulen in de muziek uit de film De Nieuwe Wildernis.

modderig veulen. Uit de Nieuwe Wildernis, muziek geschreven door Bob Timmerman. Erik Vloeimans hoorde je op trompet en het Metropoolorkest onder leiding van Ernst van Tiel.

0: Het Scottish Chamber Orchestra speelde het scherzo uit de Petite Symphonie pour Instrument Avant van Avant. Nee, Avant. Jeetje, ik ben altijd in de war met de wijn. Maar het is de wind. Windinstrumenten. Charles Gounod. En daarvoor speelden Katja Labek en Marielle Labek een Slavische dans van Dvorak.
1: De Muziekfabriek met Karin Lacour op NPO Klassiek.
0: Big in Hollywood in de gouden jaren van de film en de filmmuziek. Daar was een Oostenrijker, Erich Wolfgang Korngold. Midden jaren 30 vluchtte hij, klassiek opgeleid pianist en componist, voor het nazisme naar Amerika. Waar hij in die snel groeiende filmmuziekbusiness van Hollywood ging werken. Korngold zei zelf filmscenario's als opera-libretto's te benaderen. En hij gebruikte leitmotieven in zijn muziek, een idee van Richard Wagner. Een melodie die hoort bij een bepaald karakter. Om je even een idee te geven, dit is Korngold's muziek voor Robin Hood, een film uit 1938.

komt Robin Hood met zijn pijlkoker en zijn goede daden. En omdat Korngold zoveel filmmuziek schreef, en ook nog in Amerika, werd hij lange tijd door zijn Europese componistencollega's minder serieus genomen. Een vreemde gang van zaken en een lot dat meer filmmuziekcomponisten trof, misschien nog steeds wel treft. Maar in het geval van Korngold wordt hij gelukkig de laatste tijd een beetje rechtgezet. Zijn pianomuziek werd bijvoorbeeld prachtig opgenomen door Ramon van Engelenhoven. En wat te denken van Korngolds vioolconcert. Je hoort violiste Wilde Frank bij het HR Symfonieorkester Frankfurt.

0: violiste. Viel de Frank bij het HR Symfonieorkest Frankfurt. Onder leiding van dirigent James Gaffigan speelden ze het eerste en het tweede deel uit het vioolconcert van Erich Wolfgang Korngold.
1: Hit van de week.
0: Ja, zoals je misschien weet ondertussen zijn onze muziekfabriek hits wel eens net uitgebracht, maar ook vaak lang geleden al uitgekomen. Of, zoals in het geval van de hit van deze week, ertussenin. De hit is afkomstig van een album uit 2014. Een album, een eerbetoon aan pianiste en zangeres Nina Simone. Haar debuutalbum uit 1959, Little Girl Blue. En dat album is van celliste Sonia Weider-Atherton, die arrangementen maakte van alle nummers op Nina Simone's album. En dan is Weider-Atherton's cello de stem. Je hoort I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free.

0: La Pete Nera. Beatriz Mayo Philippe zong samen met Patricio Hidalgo. En L'Arpeggiata speelde Sander Swiep.
1: Interessant hè, met dat meervoudsinstrument. Castagnetten hoorde ik.
0: Ja.
1: In castagnet heb je natuurlijk helemaal niks aan. Want ik kan nergens tegenaan rammen. Ja, kan tegen de tafel aanslaan, maar dat klinkt niet zo mooi.
0: Ja, hij speelt de castagnet.
1: Ten. Ja, nee, precies, ja. Castagnet Berghout. Ja, dat zou kunnen. Dus ja, die heb ik niet vanmiddag. Ik heb wel heel veel andere klokken. Care Naas.
0: Naas, zeker.
1: Ja.
0: Waanzinnige zangeres.
1: Ja, die zit ook in het programma.
0: Echt?
1: Ja, ja.
0: Heb je haar aan iets gekoppeld?
1: Nou, zij koppelde zichzelf aan het Holland Festival. En componiste Hubert de Graaf. En het is geweldig wat daaruit voort is gevloeid.
0: Oh, wacht. Hier heb ik iets van gezien. Ja, Naas is echt een,
1: stem, joh.
0: Ongelooflijk talent. Groot. Nou ja, ze is al lang helemaal... Ik bedoel, ze is gewoon fantastisch. In het algemeen.
1: Zeker.
0: Dat hele talent.
1: Net als jij.
0: Ja, dank je, Sander. En wanneer ga je dat laten horen?
1: Rond de klok van 3:15. Maar ook de rest is best goed te pruimen.
0: Ja, oké, precies. Dus vanaf 2:45 tot 2:45. En vanaf 2:45 moet je eigenlijk luisteren. Naar Maatwerk met Sander Swiep. Dag! Laten horen?
1: Rond de klok van 2:45, maar ook de rest is best goed te pruimen.
0: Ja, oké, precies. Dus vanaf 2:45 tot 2:45 en vanaf 2:45 moet je eigenlijk luisteren. Naar Maatwerk met Sander Swiep.

0: NPO Klassiek. De mooiste klassieke muziek voor de zomer hoor je in de NPO Klassiek zomeravondconcerten. We zijn live bij festivals in Nederland en daarbuiten. Van kerkjes in Zuid-Frankrijk tot grote concertpodia in Amsterdam en Londen. Het zomeravondconcert. De hele zomer, elke avond vanaf 8 uur en op zaterdag al om 7 uur, hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/zomeravondconcert.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in het Noord-Duitse stadje Stade zijn 5 doden gevallen bij een jongerencentrum. Stade ligt op ongeveer 60 kilometer ten westen van Hamburg. Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd. De Duitse politie heeft de schutter opgepakt. De hoogste baas van de politie Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. De politie wil niet zeggen waarom en doet op dit moment onderzoek. De Kraker werd 1,5 jaar geleden aangesteld. Hij werkt al ruim 20 jaar bij de politie. Het Rode Kruis heeft tot nu toe €925.000 ingezameld voor hulp aan Venezuela. Het gironummer 5125 werd donderdag geopend na de 2 zware aardbevingen. Het officiële dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 1400. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het gedoneerde geld wordt onder meer gebruikt voor huishoudelijke spullen, hygiënepakketten, voedsel en water. Het is het kabinet niet gelukt om voor de zomer 500 regels voor ondernemers te schrappen of aan te passen, zoals was beloofd. Minister Herbert van Economische Zaken schrijft dat het aantal is blijven steken op bijna 100. Zo hoeven bijvoorbeeld bedrijven tot 250 werknemers niet langer meer het woon-werkverkeer bij te houden. Bij 300 andere regels is een begin gemaakt om te kijken of ze veranderd kunnen worden. Al jaren willen kabinetten regels schrappen of makkelijker maken. Het vorige kabinet beloofde concreet het cijfer van 500. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim €500 miljard voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen. En daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Het weer, zon en wolkenvelden, het is 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
0: NPO Klassiek. Max.

0: Goedemiddag. Afgelopen donderdag was het onze bestemming Hoorn. Maar toen dacht ik, Hoorn is ervan nog veel meer te Hoorn. Dus hop, we vatten de muzikale koe bij de hoorns met Mozart.
1: Maatwerk.
0: En we Hoorn Herman Jurissen.
1: Met Sander Zwiep.

0: Afgelopen weekend was het weer bal bij ons op de Heuvelrug. De truckshow Veenendaal. Ja, je weet het wel wanneer die show klaar is. Want bij het wegrijden van al die wagens merk je dat de meeste trucks op het dak voorzien zijn van een heel hoornensemble. Maar ja, de embouchuur van zo'n vrachtwagenhoorn is niet zo verfijnd als die van Herman Jurissen. Poeh, wat hard ging dat. Hier in Hoornconcert 3 van Mozart, dus Hermans spel. Geen idee of hij zijn groot rijbewijs heeft. Maar als hij moet blazen, klinkt het sowieso altijd goed.
1: De bestemming.
0: Een plaats in Nederland. Als je die raadt, maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. Filtert misschien ook zo'n vrachtwagenhoorn weg. De hints van vandaag zijn Naaldboom, Waterkant en Viking Informatiecentrum. En de eerste twee zijn cryptisch. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Naaldboom, Waterkant, Viking Informatiecentrum.

als John Dowland in onze tijd had geleefd, dan had hij zeker een goede sponsordeal kunnen sluiten, denk ik. John Dowland, powered by een zakdoekfabrikant. Want deze meneer deed goede zaken in zijn tijd met zijn huilmuziek, flink melancholische liederen over tranen, huilen, niet kunnen huilen, niet blij kunnen zijn. Ja, het zat allemaal in die sfeer. Dit was van Dowland, I Saw My Lady Weep. Dus zijn vriendin was ook nog eens verdrietig. Jurgen van Rijen op trombone met het Alma-kwartet.

0: Olivier Cavé met een sonate in E-groot van Domenico Scarlatti. En daarvoor zelfde geboortejaar Johann Sebastian Bach met het openingskoor uit de kantate In allen meinen Taten. Amsterdam Baroque Orchestra onder leiding van Ton Koopman.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: De Amsterdam Internet Exchange is het op één na grootste internetknooppunt ter wereld. Maar ook in de 18e eeuw, toen je nog moest inbellen, was Amsterdam al een knooppunt, ook van muziek. Ook Bach kreeg bijvoorbeeld zijn partituren van uitgevers in 020. De Italiaan Pietro Locatelli belandde na veel gereis ook in Amsterdam, bouwde een succesvolle uitgeverij op. Hij kon een mooi stekkie betrekken. Prinsengracht 506, toen nog zonder rolkofferterreur en je werd er nog gewoon in het Nederlands aangesproken. Dat was dan misschien weer onhandig voor Pietro, de Italiaan.
2: Palla dentro per Locatelli, in area di rigore, il destro di Locatelli! E il Milan è in vantaggio da parte di Manuel Locatelli!

Ja, van Zweden op viool bij het Compartimento Consort Amsterdam onder leiding van Jan-Willem de Vriend in Vioolconcert Opus 3, nummer 1 van Pietro Locatelli. Dag Sander, in mijn jeugd was dit de herkenningsmelodie van de serie Memorandum van een dokter met een piepjonge Bram van der Vlucht. Those were the days, zegt Kjell Wagner uit Den Haag.

van Nick Drake, hertaald door Philippe Elan Le Bleu, met het Amstel Quartet na En Bateau, het schip in met Lestari Scholtes en Willem Janssens aan het klavier in muziek van Debussy.

0: kerstmuziek.
1: Als iets een wondermiddel is, dan is het wel muziek. Want muziek verheft, verlicht, relativeert, versoepelt en geeft kleur aan ons leven. Gelukkig delen talloze muziekdocenten die mening. Het zijn de mensen die een toekomstige generatie muzici opleiden. Elke maandag geven wij het podium aan zo'n held of heldin. En de heldin van vandaag is componist en compositiedocent Huba de Graaf. Je hoort zometeen een opname van het Stadslied Amsterdam met zangeres Naas. Het is een deel van de opera Karknas die heel recent klonk op het Holland Festival. Eerst, Huba, vertel.
2: Nou, over lesgeven dan. Oké, deze leerlingen hebben sowieso al gekozen. Ze willen componist worden. En er is natuurlijk al heel veel muziek. Maar de menselijke creativiteit is onovertroffen. Dus, oké, wat probeer ik? Ik probeer leerlingen tools aan te reiken. Tools waar ze verder mee kunnen in hun professionele leven. We praten over de wereld, we praten over engagement. Er bestaat natuurlijk niet zoiets als goede of slechte noten, maar wel zeggingskracht en authenticiteit en originaliteit. En natuurlijk ook het belangrijkste, als zij iets schrijven, je moet je natuurlijk nooit gaan vervelen als luisteraar. Het is niet nodig om muziek te maken die al bestaat. Ik wil leerlingen wel trainen in creatief denken. Op het gebied van klank, geluid, muziek. Ik moedig ze ook enorm aan om zelf te performen en naar buiten te treden als componist. Elke les vraag ik of leerlingen iets voor mij meebrengen wat ik nog nooit gehoord heb. En ik laat op mijn beurt ook wel weer dingen horen die zij niet kennen. Dus ik moedig heel erg nieuwsgierigheid aan. Maar eigenlijk begin ik meestal een les met hoe gaat het? Heb je een huis? Kan je financieel rondkomen? Hoeveel bijbaantjes heb je naast je opleiding? Want als een student geen eigen plek heeft om te componeren, een huis of een kamer, dan is het überhaupt nauwelijks mogelijk om enige creativiteit te ontwikkelen. Want dan moet je eerst overleven. En dit is natuurlijk bijzonder actueel voor studenten nu.

0: Dit is een heel recente opname, eerder deze maand gemaakt in het Amstel station. Lijkt me heel indrukwekkend. De stem van Naas met elektronica door Huba de Graaf, gecomponeerd en uitgevoerd. En daarbij het VU Kamerkoor. Stadslied Amsterdam als onderdeel van de opera gaat Naas over taal. De samenhang tussen spraak en muziek, want elke taal brengt zijn eigen muziek voort. Hier dus met de stem van de Nederlands-Koerdische Naas. Te gek zeg. Dankjewel Huba. Wie horen wij komende week in deze rubriek?
1: Ja, heel graag nomineer ik Renske Vrolijk. Ik ken weinig collega-componisten die zo helder en gestructureerd kunnen uitleggen hoe ze te werk gaan. Met heel veel aandacht voor alle details. En dit ook heel goed kunnen overbrengen aan studenten.
0: Renske Vrolijk binnenkort in Maatwerk. Ik zei komende week, maar dan hebben wij al de zomerstop van deze rubriek. Dus Renske, het wordt ergens begin september.

Muziek van Thomas Newman voor de film American Beauty. Op 29 juni 2007 werd de eerste iPhone verspreid in Amerika. Ja, met die ringtone, met die marimba natuurlijk. Het instrument dat je hier ook hoorde. Op weg naar nog een uur maatwerk met het vioolconcert van Brahms en een ouverture van Rossini, La Scala di Seta. Tot zo. Newman voor de film American Beauty. Op 29 juni 2007 werd de eerste iPhone verspreid in Amerika. Ja, met die ringtone, met die marimba natuurlijk. Het instrument dat je hier ook hoorde. Op weg naar nog een uur maatwerk met het vioolconcert van Brahms en een ouverture van Rossini, La Scala di Seta. Tot zo.

0: NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen we onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een van de avontuurlijkste ensembles van Nederland, het Kalefax Riet Quintet. Een concert dat moeiteloos switcht van tango naar jazz en klassiek. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
2: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
1: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een schietpartij in het noorden van Duitsland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. 2 mensen zijn opgepakt, zegt de politie, onder wie de vermoedelijke schutter. De schietpartij was in Stade, ten westen van Hamburg. Het gebeurde bij een jeugdinstelling. De slachtoffers zouden allemaal volwassenen zijn. Volgens de Duitse politie loopt de bevolking geen gevaar. Andy Burnham, de man die vrijwel zeker binnenkort de nieuwe Britse premier is, wil alles anders gaan doen. Hij wil breken met de politiek die gericht is op conflict en punten scoren. Ook wil hij politieke macht verplaatsen naar de regio's. Het Verenigd Koninkrijk is volgens hem veel te centralistisch ingericht. Burnham zei dat op een persconferentie waarin hij zijn toekomstplannen presenteerde. Om die reden wil Burnham ook een extra premierskantoor openen in Manchester in het noordwesten. Burnham volgt waarschijnlijk Keir Starmer op als premier. Die kondigde vorige week zijn vertrek aan. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim 500 miljard euro voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Na het noodweer van afgelopen weekend krijgen verzekeraars vooral schademeldingen uit regio's Utrecht en Amsterdam. Het aantal staat op ruim 4000. Er wordt vooral schade gemeld aan auto's en dakramen door hagel en bliksem. Het weer, zon en wolkenvelden, 22 tot 27 graden is het. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 Friesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito. Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
3: Ik denk dat ze gewoon een artikel hebben gevonden wat over maatwerk ging. Want de batterij zouden dus maatwerk moeten zijn.
4: Ja.
3: En wat houdt maatwerk dan in?
5: Ja, dat weet ik nog steeds niet.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: De ouverture tot La Scala di Seta van Gioachino Rossini, gespeeld door de New York Philharmonic onder leiding van een nog heel jonge Leonard Bernstein. De opname was van begin jaren 60 en het was vast rond de geboorte van Anne-Sophie Mutter. De violiste werd geboren 29 juni 1963, vandaag dus verjaardag. Straks horen we haar in het vioolconcert van Brahms met hetzelfde orkest, maar dan een aantal decennia later.
1: De bestemming.
0: Ja, eerst nog even met de landkaart voor onze neus. Wat is toch die bestemming van vandaag? Als je het raadt, maak je kans op onze maatwerk hoofdtelefoon, draadloos en wel. De hints zijn Naaldboom, Waterkant en Viking Informatiecentrum. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Naaldboom, Waterkant, Viking Informatiecentrum.

Violist Kirsten Leong en pianist Jonathan Fournel met het laatste deel uit de eerste sonate voor viool en piano van Gabriel Fauré. Het komt van het nieuwe album van de week met twee vioolsonates en een reeks transcripties van Fauré. Je hoort het helemaal op npoklassiek.nl.

0: Craig Ella Johnson dirigeerde vanaf de piano het koor Conspirare in Requiem van Eliza Gilkison.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: Zij bleek al heel vroeg in haar leven een wonderkind. Ze begon op haar vijfde te spelen, piano. Maar stapte wel snel over naar de viool. Vanwege haar uitzonderlijke talent op dat instrument kreeg ze vrijstelling van de leerplicht. Herbert von Karajan ontdekte haar in 1976. Ze debuteerde onder zijn leiding bij de Berliner Philharmoniker en brak toen direct internationaal door. Inmiddels speelt ze al 50 jaar op de wereldpodia. Eerder dit jaar vierde ze dat met een speciale reeks opnames die ASM 40 Forward worden genoemd. Anne-Sophie Moeten, Forte voorwaarts, zoiets. 29 juni 1963 is ze geboren en dat betekent dat ze vandaag jarig is. Nou, hier een sigaar uit eigen doos. Anne-Sophie speelt het eerste deel uit het vioolconcert van Brahms.

betekenisvolle muziek, zeker ook voor de violisten in kwestie. Je hoorde Anne-Sophie Mutter bij de New York Philharmonic onder leiding van Kurt Mazur in het begin van het vioolconcert van Johannes Brahms. In het cd-boekje lees ik dat Anne-Sophie deze uitvoering opdroeg ter nagedachtenis aan haar man, Detlef Wunderlich, die haar in 1995, 2 jaar voor de opnames, was ontvallen. Het zijn klanken die wereldwijd beroemd zijn, ook in hele andere genres. Rutger Lempens die appt, zangeres Alicia Keys was ook een fan, denk ik, te horen aan het nummer Karma. Ja, dit wordt er zomaar gesampled, zeg. Muziek van Brahms. Mooi gescout door Rutger.

Achtereenvolgens René Fleming met Tell Me on a Sunday uit Song and Dance van Andrew Lloyd Webber. Speelt zich af in New York volgens mij. En dit was pianist uit New York Marie Pariah met de wals in S groot, de Grande Valse Brillante van Chopin. Tot zover New York. We gaan naar Washington DC met dezelfde muziek als je net hoorde, maar dan in de orkestrale versie. Door het National Symphony Orchestra of Washington. Ik lees vandaag dat de baas van het beroemde Kennedy Center heeft gezegd dat de naam van Donald J. Trump van de muur is afgetrokken. Het was namelijk het Donald J. Trump and John F. Kennedy Memorial Center for the Arts. En het stuitte veel mensen tegen de borst dat de naam van Trump er ook op was geplakt, niet al te lang geleden. En dat schijnt nu verleden tijd te zijn. Volgens de website slipdisk.com is er nog geen beeldmateriaal als bewijs, maar de COO, de baas van de center, heeft het in elk geval bevestigd. Interessant.

0: NPO Klassiek. Bereid je voor op een swingende zomeravond. Met balletmuziek en Gershwin's aanstekelijke Rhapsody in Blue. NPO Klassiek is er live bij in het Concertgebouw. Met Phil Zuid en dirigent Duncan Ward. Luister mee. Woensdag om 8 uur. Poulenc, Gershwin en Stravinsky in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies.
1: Oogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis

0: DFM.nl.
1: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
2: Bestel de 23 karaat gouden dukaat voor 30 juni op knm.nl.
1: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het OM wil dat de voormalig directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen 12 jaar de cel ingaan. De 3 mannen worden ervan verdacht dat ze via hun bedrijf op grote schaal cocaïne het land in hebben gesmokkeld. Het ging om 100 tot ruim 2000 kilo per partij, verstopt tussen soja, aluminium of kolen. In het onderzoek zette de politie een undercover agent in. Die deed alsof hij een drugscrimineel was en die 100 kilo cocaïne door het bedrijf uit Vlissingen het land in liet smokkelen. De chef van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. Er loopt een intern onderzoek. De politie wil niet zeggen wat er aan de hand is. De Kraker wil bij Omroep Zeeland alleen kwijt dat hij het volste vertrouwen heeft in het onderzoek. Andy Burnham, die Labour-leider Starmer wil opvolgen, heeft zijn plannen gepresenteerd voor verandering van de Britse politiek. Burnham wil lokale overheden meer macht geven. Ook wil hij in Manchester een regiovestiging openen van de ambtswoning Downing Street nummer 10. Burnham maakt de goede kans om leider te worden van Labour en daarmee de nieuwe premier. Tennisser Botik van der Zandschulp heeft op Wimbledon de 2e ronde bereikt. Hij versloeg de Amerikaan Kovacevic in 4 sets. De 2 andere Nederlanders, Jesper de Jong en Tellen Griekspoor, komen later in actie. Oud-voetbalcoach Bob Maaskant is overleden. Zijn zoon, trainer Robert Maaskant, heeft dat bekendgemaakt. Bob Maaskant was onder meer trainer van NAC Breda en Go Ahead Eagles. Hij was de bedenker van het avondje NAC, de avondwedstrijden toen NAC een lichtinstallatie kreeg. Bob Maaskant was 88 jaar. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
3: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
2: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
4: Iemand naast jou zei, doe maar maatwerk. En dat jij dacht, dat is kennelijk het goede antwoord.
5: Maatwerk, dat was wel echt de soort van taal die soms werd gesproken.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Het Orkest van het Oosten speelde het scherzo uit de eerste symfonie van Jan van Gilsen. Gecomponeerd in 1901, toen Schiphol nog een akker bij Aalsmeer was en de afsluitdijk nog moest worden aangelegd. Toen Harderwijk nog aan zee lag en toen je poep nog met een lange oes schreef.
1: De bestemming.
0: Ja, en dat is niet Harderwijk, maar wat dan wel? Wat is de bestemming van vandaag? Als je het raadt, maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon. De hints zijn Naaldboom, Waterkant en Viking Informatiecentrum. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. En de eerste twee zijn dus cryptische hints. Naaldboom, Waterkant, Viking Informatiecentrum.

Een van de hits uit de bak List en Bedrog, net als het Ave Maria van Caccini. Dat is namelijk niet van Caccini, maar van Vavilov. Dit was het Adagio niet van Albinoni, maar van Remo Giazzotto. Maakt het niet minder mooi, waarschijnlijk. Adagio in G-klein, Musica da Camera, met een fijn kistorgel onder leiding van Robert King. De volgende muziek is wel degelijk van Eric Whittaker, de man die heel veel kan. Een enorm online virtueel koor oprichten en een slaapliedje componeren voor een zeehond, de Seal Lullaby.

0: Het ensemble Phantasm speelde een fantastische koraalbewerking van Bach aan Wasserflüssen Babylon na The Seal Lullaby van Eric Whittaker door Voces 8 onder leiding van de componist zelf.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: In een stukje weemoed, Blokzijl, Vollenhoven, Elburg, Harderwijk, Nijkerk en Naarden. Tijdenlang woonde je daar aan zee. Dan kon je vanaf de plaatselijke kerktoren de machtige schuimkoppen van de onpeilbare diepten der Zuiderzee aanschouwen. Rook je de zilte lucht van het open water. Het scheen allemaal mee te vallen met die extremen. Maar toch, van open water naar Flevopolder in je voortuin. Ja, dat maakte de omringende bewoners toch een beetje weemoedig. De nu volgende Zuiderzee-symfonie schreef Cornelis Dopper in 1917... toen de kranten vol stonden over de aanstaande afsluitdijk.

Muziek als echo op de voorbije eeuwen Zuiderzeebewoners. Als vissers die in Harderwijk met hangende schouders kijken naar de nieuwe Flevodijk aan de overkant. En wat moeten zij nou? Ja, de Zuiderzee-symfonie van Cornelis Dopper door het Radio Symfonieorkest onder leiding van Kees Bakels.

Muziek uit The Lord of the Rings, gecomponeerd door Howard Shore. Kust, of een ander woord misschien, het was een subtiele hint. Na Agnus Dei uit het Requiem van Fauré door Louis van Dijk met zijn vrienden Jacques Scholz op bas en John Engels op drums. Maar goed, de connectie zat hem daar natuurlijk in Louis van Dijk.

0: de bestemming.
1: En de andere hints waren Naaldboom, Waterkant en Viking Informatiecentrum. Ger Fransen. Ger heeft het goed als een van de vele mensen en is de dagfinalist. Dag Sander, het is Den, Naaldboom, Oever, Waterkant. Den, Oever. Het Viking Infocentrum was er ook en is sinds begin dit jaar opgeheven wegens een vrijwilligerstekort. Vorig jaar heb ik de collectie nog mogen bekijken tijdens het wachten op de Wegenwacht. Zo zie je maar, leven de Wegenwacht, Ger. Op vikingen.nl is de website trouwens nog steeds open, zie ik mensen. Dus als je nou massaal het contactformulier invult en zegt, ik wil vrijwilliger worden. Misschien dat we die vikingtoestand weer open kunnen zetten. Vikingen.nl. 29 juni 1920 werd bij Den Oever de eerste bak zand in zee gestort als begin van de voorbereiding voor de afsluitdijk.

0: Ja, het geweldige blokfluitensemble The Royal Wind Music met de Zuiderzee Ballade. Een arrangement van die muziek van Joop de Leur. Ja, Zuiderzee. Hans Hafmans, jij woont in de buurt van... Waar ja, vroeger de
1: voormalig, gelukkig niet meer de Zuiderzee is, want de voetjes blijven droog nu tenminste.
0: Precies.
1: Toch? Daar in de buurt.
0: Jij zometeen met het podium. Wat heb je in het programma?
1: Artificial Intelligence vormt een bedreiging voor de culturele sector. De Raad voor Cultuur heeft nu ongevraagd advies uitgebracht aan de regering om in te grijpen. Want we komen in een gevarenzone en de
0: we zijn in een gevarenzone, denk ik.
1: Precies. Ja. Ja. Waarschijnlijk is het al te laat.
0: Ja, dit vind ik behoorlijk belangwekkend. Ik denk er veel over na, want ik weet dat ook heel veel muzici of zeggen, ja joh, ik omarm het gewoon, want er is toch geen alternatief. En de anderen zeggen, nee, muziek is het laatste bastion van menselijkheid.
1: Dus... Ja, zeker. Maar schrijvers hebben het, scriptschrijvers, toneelschrijvers, alles. Ja. De reclamewereld, de muziekwereld, de klassieke muziekwereld, inderdaad. Ja.
0: Mensen, laten we het gewoon natureel houden, helemaal menselijk. Dat wordt luisteren naar Podium met Hans Hafmans. In maat ik nog het laatste woord aan Hendrik Marsman. De lucht hangt er laag en de zon wordt er langzaam in grijze, veelkleurige dampen gesmoord. En in alle gewesten wordt de stem van het water met zijn eeuwige rampen gevreesd en gehoord.

0: NPO Klassiek. Deze zomer in De Ochtend, groeten uit.
1: Ach, die stier in Wales, of dat gedoe met die ober in Keulen, of het gedonder met...
0: NPO Klassiek. Deze zomer in De Ochtend, groeten uit.
1: Ach, die stier in Wales, of dat gedoe met die ober in Keulen, of het gedonder met de koffers in Kopenhagen.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie ermee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. Agenten hadden tijdens de coronacrisis sneller voorrang moeten krijgen bij het vaccineren, vindt de voormalige politiechef van Essen. Hij werd vanmiddag verhoord door de commissie die de besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Toen vaccins steeds meer beschikbaar kwamen, werden zorgmedewerkers met voorrang geprikt, maar agenten niet, terwijl zij midden in de maatschappij stonden, zei van Essen. Uiteindelijk gebeurde het wel, maar volgens de oud-politiechef duurde dat te lang. Hij zegt dat daar een volgende pandemie beter over nagedacht moet worden. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Nederlandse wielrenner Olaf Kooi gaat voor het eerst meerijden in de Tour de France. De sprinter is opgenomen in de selectie van zijn nieuwe ploeg Decathlon. Olaf Kooi stapte afgelopen winter over naar de Franse ploeg, omdat hij al aan zag komen dat er bij zijn vorige ploeg, Visma Leasebike, geen plaats zou zijn om de Tour te kunnen rijden. Het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Hafmans.
6: Goedemiddag, van harte welkom. Podium maandag 29 juni met onder meer in deze uitzending dirigent Gustavo Dudamel start hulpacties voor Venezuela. De Duitse dirigent en Haydn-specialist Thomas Faye is overleden en de Raad voor Cultuur heeft een advies uitgebracht over toepassing van kunstmatige intelligentie in de kunsten. Wat dat advies inhoudt, daar spreek ik straks over met Martijn van der Steen, voorzitter van de onderzoekscommissie.

0: De ouverture uit de kantate Delirio Amoroso van Georg Friedrich Händel. Een nieuwe plaat uit Versailles, l'Orchestre de l'Opéra Royal. Met verschillende solo-cantates van Händel komen we straks zeker op terug. AI, oftewel artificiële intelligentie, je hoort het overal voorbij komen. Ook voor de klassieke muziek zijn er veranderingen op komst. Zoals computers die zelf muziek kunnen bedenken, opschrijven en uitvoeren. Met de nodige gevolgen voor kunstenaars. De Raad voor Cultuur, de organisatie die de overheid adviseert over cultuurbeleid, publiceerde vandaag een advies over de toepassingen van AI in de kunsten. Voorzitter van de onderzoekscommissie, Martijn van der Steen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zoals we allemaal weten ontwikkelt AI zich in een sneltreinvaart. Je kunt nu al heel gemakkelijk muziek en afbeeldingen genereren. Waarom is dat eigenlijk een probleem?
1: Nou, op zich is dat natuurlijk geen probleem dat je heel snel mooie afbeeldingen en dergelijke kunt genereren. Het probleem is eigenlijk dat die afbeeldingen vaak gebruik maken van heel veel trainingsdata. En in die trainingsdata, daar zit heel vaak cultureel eigendom, eerder werk in verwerkt. En dat wordt eigenlijk heeft een heel slechte plek in het model. Dus we noemen het in het rapport ook wel de diefstal van de eeuw. Dat is een beetje zoals het, maar misschien eigenlijk ook niet. Want er is heel veel content zomaar delen verdwijnt.
0: Dit gaat niet helemaal goed.
1: Nog een ander probleem, maar daar komen we
0: Martijn, even één tel. Martijn, één tel. Het gaat niet goed. Kunnen we even gewoon bellen? De vork doen?
1: Ja,
0: we moeten even kijken.
1: Ja.
0: Want er zitten ontzettende storingen op deze lijn.
1: Ja, ik
0: wat
1: hoor.
0: Doen we?
2: Ja, maar dat duurt wel even een paar minuten voordat.
0: Wat zullen we? Oké. Heb je de wifi trouwens uitstaan of niet?
1: Ja.
0: Oké. Nou goed, zullen we dan even doorgaan, kijken wat er gebeurt? Hopen en bidden dat het goed gaat. De Raad voor Cultuur kwam ongevraagd met dit advies. Hè? Waarom is dat juist nu nodig?
1: Nou, het is een belangrijk advies. Je zou kunnen zeggen, het had eigenlijk een gevraagd advies moeten zijn. Hè? Dus dat vanuit het ministerie gewoon de vraag was gekomen. Dat is niet gebeurd, maar dat maakt helemaal niet uit. Maar je ziet op alle vlakken in de sector, het brengt enorm veel in beweging. Kunstenaars, makers willen er heel graag mee aan de slag. Merken tegelijkertijd dat het ook enorme impact heeft op hun werk. Dus het leeft sector. En dat was voor ons, voor de Raad, het startpunt eigenlijk om ermee aan de slag te gaan.
0: Ja. Kan de regering er wel wat aan doen en meedoen?
1: Ja, zeker. Ja, het mooie is eigenlijk. Kijk, over AI hangt een soort narratief van het is groot en het komt op ons af, over ons heen en we kunnen er eigenlijk niks aan doen. Maar dat is helemaal niet waar. We kunnen eigenlijk heel veel. De regering doet overigens ook al heel veel. De EU doet veel. In het veld zijn makers eigenlijk heel actief. En wat we eigenlijk in het rapport naar voren brengen is een aantal maatregelen waarmee je een aantal van die grote bewegingen eigenlijk verder kunt brengen. En dat kan zijn heel concreet rondom rechten. We stellen een contentheffing voor. Maar het kan ook zijn, we stellen een ontwikkelprogramma voor waarmee makers eigenlijk zelf constructief, actief mee kunnen maken met AI. En dus je kan eigenlijk heel veel doen.
0: Maar dan, het is toch in handen van een klein aantal enorme techreuzen in Amerika. Ja. Dus wat kunnen we?
1: Nou ja, dat is eigenlijk, kijk, dat is hoe het nu is. Alleen dat is natuurlijk niet hoe het hoeft te zijn. Er wordt gebouwd aan een Europese AI-industrie. En waar we eigenlijk voor pleiten in het rapport is dat je nu stappen zet om ook tot een, laten we zeggen, een maatschappelijke publieke AI-infrastructuur te komen. Dus een AI-infrastructuur die past bij het soort samenleving wat wij zijn, volgens onze waarden. En dat je eigenlijk een soort weg breekt uit dat vaak door de in de VS gestationeerde bedrijven, gedomineerde landschap. En het mooie is, dat kan dus ook, alleen dan moet je wel een aantal dingen doen.
0: Ja, hoe groot acht je de kans dat dit advies door de regering wordt overgenomen? Want het is ongevraagd advies en ze zouden er eigenlijk zelf mee moeten komen.
1: Nou, de eerste reactie vandaag was heel positief. Dus het ministerie is hier ook heel erg mee bezig. We hebben de AI Act, op Europees niveau, daar wordt hard aan gewerkt. En het is ook een beetje hoe je overnemen definieert. Als je een advies uitbrengt, staan er maatregelen in. Ik hoop natuurlijk dat die allemaal worden overgenomen. Maar wat denk ik het allerbelangrijkste is dat de discussie over AI en wat AI met onze cultuur doet en met onze culturele creatieve sector doet en wat vice versa die culturele creatieve sector met AI zou kunnen doen, dat gesprek op gang komt. Ja, dus het is ook agenderend bedoeld. En het feit dat we er hier nu over praten, het feit dat er dadelijk binnen de beleidswereld over gesproken gaat worden, dat is eigenlijk ook positief. En ik moet zeggen, de eerste geluiden zijn ook instemmend. Omdat iedereen wel aanvoelt dat dit een kant op gaat waar we eigenlijk niet willen zijn. Dus klein berichtje gisteren, of eigenlijk groot. Trump kondigt aan dat hij mogelijk weer nieuwe importtarieven gaat invoeren als Europese landen maatregelen nemen tegen techbedrijven, AI-bedrijven. Ja, en dat is natuurlijk precies de reden waarom we dit wel moeten doen. En dat is ook een beetje het sentiment rondom AI. Dat we als Europa, als cultuur, Nederlandse cultuur, dat we daar stappen moeten zetten. Dus ik denk eigenlijk dat het gesternte heel goed is voor dit advies.
0: Ja, en ook echt op tijd, hè, nu. Dat mag geen dag laten.
1: Ja, op tijd. Inderdaad, we moeten dit nu doen. Want over een paar jaar wordt het steeds moeilijker eigenlijk.
0: Precies.
1: Dus we moeten hier gewoon nu mee gaan beginnen.
0: Ja sorry voor de stekeltjes op de lijn. Technische probleempjes. Martijn van der Steen, dank voor dit gesprek en het advies dat jullie uitbrengen voor de Raad voor Cultuur. Het is te downloaden trouwens op de website van de Raad voor Cultuur. Het advies richting de regering. Dit is Johann Sebastian Bach aan het einde van zijn kunnen. Het is niet voltooid en AI zou het kunnen voltooien. Maar ik zeg vingertjes vanaf blijven.

0: Onvoltooid gebleven dus. Deze slotfuga uit die Kunst der Fuge van Johann Sebastian Bach. Pianist Pierre Laurent, MR. 17:45, tijd voor de AWB. Tim Schaap, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag Hans. Het is druk onderweg. Een file in totaal, als we alle files bij elkaar optellen, komen op 660 kilometer uit. Onder andere op de A13 iets opmerkelijks. De weg tussen Rotterdam en Den Haag. Bij afrit Delft-Noord is de weg in beide richtingen dicht. Komt door inzet van politie. Omrijden kan over de A4. Het is onbekend hoe lang het daar gaat duren. Die A4 is wel aardig druk richting Rotterdam waar je kunt omrijden. Want er was een spoedreparatie bezig bij de Benelux-tunnel. De weg is weer vrij, maar vanaf knooppunt Hofvliet een lange file van 19 kilometer en ongeveer een uur. Dan goed nieuws vanuit het noorden van het land. De A7, Groningen richting de Afsluitdijk. Tussen Tijnje en knooppunt Heerenveen nog een korte file van 15 minuten ongeveer. Eerder was dat een stuk langer, ruim een half uur. Er gebeurde een ongeluk, maar de weg is weer helemaal vrij.
2: Podium met Hans Hofmans op NPO Klassiek.

Gitarist Adam Holtzman speelde een Venezolaanse dans, wals, van Antonio Lauro. Nu de verwoestende gevolgen van de dubbele aardbeving in Venezuela vorige week duidelijker worden, zijn er tal van hulpacties op touw gezet. Zo is de Venezolaanse dirigent Gustavo Dudamel een inzamelingsactie begonnen voor slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Dat doet hij samen met de United Nations Development Program en de muziekopleiding voor kinderen El Sistema uit Venezuela. Door de aardbevingen is Dudamels concert van volgende week afgelast. Ook het vliegverkeer van en naar het land ligt stil. Met de actie hopen Dudamel en de organisaties geld op te halen voor de getroffen gemeenschappen. Daarnaast werkt Dudamel aan een internationaal benefietconcert om geld en humanitaire hulp in te zamelen voor de slachtoffers. Wanneer dat afgelaste concert alsnog plaatsvindt en dat benefietconcert, dat is niet bekend. We houden u op de hoogte. Ook dit komt uit Venezuela, een suite van Aldemaro Romero door het symfonieorkest Simon Bolivar, dat uit monden uit die opleiding van El Sistema, geweldig systeem is dat, hier geleid door Gustavo Dudamel.

uit de suite voor strijkers van de Venezolaanse componist Aldemaro Romero. Het symfonieorkest Simon Bolivar, geleid door Gustavo Dudamel, die dus nu een inzamelingsactie is gestart samen met de Verenigde Naties. Stevast in podium, de verse oogst van de mooiste nieuwe albums. Vaak ligt er even eentje extra uit. Vandaag is dat het nieuwe album met cantates van Handel door de Franse sopraan Marie-Lise. Aan het begin van dit uur liet wel even een ouverture horen. Ja, die cantates van Handel, die schreef hij vooral in de tijd dat hij in Italië woonde en werkte en studeerde in zijn jonge jaren. Het waren een soort kraamkamers voor de opera's die hij later zou componeren. En alles zit er eigenlijk al in. Het drama, de menselijke emotie, het psychologische vernuft. Neem nou deze aria. O dolce mia speranza, o zoete hoop, verlaat mij niet.

O Dolce Mia Speranza, uit een vroege cantate van Georg Friedrich Händel, toen hij als jongeman in Italië woonde en werkte, wijst vooruit naar zijn latere werk, bijvoorbeeld de opera Giulio Cesare. Die milde melancholie, prachtig. Marie-Lise, sopraan, l'Orchestre de l'Opéra Royal, onder leiding van Gaëtan Jarry, met cantates van Händel. Bijzonder, er staat ook een Franse, de enige Franse cantate van Händel die we kennen, Sans y penser, daar komen we straks nog even op terug. Animatiefilm The Violinist heeft afgelopen weekend de hoofdprijs van het Annecy International Film Festival gewonnen. De film volgt een meisje in Zuidoost-Azië dat zich ontwikkelt tot een concertviolist tegen de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog. Naast de hoofdprijs viel de film ook in de prijzen voor de beste soundtrack. Het Franse Annecy International Film Festival wordt ook wel het Cannes van de animatiewereld genoemd. Het is een van de grootste filmfestivals ter wereld, volledig in het teken van de kunst van het animeren. Grote winnaar dus, deze film The Violinist. Première in Singapore volgt in september, daarna de internationale bioscoop-release. Ja, die prijswinnende soundtrack kunnen we niet laten horen, maar er zitten ook een aantal bekende klassieke stukken in, waaronder de Meditation uit de opera Thaïs van Jules Massenet. Hier een bestaande opname met violist Joshua Bell en ach, voor de gelegenheid, het Singapore Chinese Orchestra.

0: Deze klassieke muziek komt dus ook voor in die prijswinnende animatiefilm The Violinist. Hier violist Joshua Bell en de Singapore Chinese Orchestra Meditation uit Thaïs van Massenet. Grote winnaar bij het Annecy, Internationaal Filmfestival in Frankrijk, wat betreft animatie. Het is 6:12, podium, tijd voor de AWB. Goedemiddag, Tim Schaap.
1: Goedemiddag Hans. Het is behoorlijk onrustig in de omgeving Den Haag-Rotterdam. Sowieso was het al druk op die A4 natuurlijk richting Rotterdam. Dat had alles te maken met die spoedreparatie in de Benelux-tunnel. De weg is daar weer vrij, maar je hebt er nog wel een lange file van een uur vanaf knooppunt Hoflied. Dan komt een afsluiting in beide richtingen op de A13 niet bepaald goed uit. Bij Delft-Noord is dat. Je had in beide richtingen een totale afsluiting vanwege een politieactie dus. Nu is er in elke richting weer één rijstrook geopend. Richting Den Haag veroorzaakt dit wel een file van 3 kwartier. Daar kun je het beste omrijden over de A4. Richting Rotterdam blijft dat dus een goede uitwijkroute voor die file op de A4. Want daar kun je wel gewoon in de file staan. Ongeveer een kwartiertje lang maar. Dus dat valt op zich wel mee. Verder ook nog wegwerkzaamheden op de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht en knooppunt Everdingen. Een file van 15 kilometer en 30 minuten.
2: Podium met Hans Hafmans op NPO

Que ferons-nous? Een lied van Constantijn Huygens. Oude muziek, lang geleden. Nieuwe jasje, basklarinetist Maarten Ornstein en theorbespeler Mike Ventros. Constantijn Huygens is de centrale figuur bij het Internationaal Barokfestival Zutphen, dat woensdag van start gaat. Het is de 10e editie van het festival. En Constantijn Huygens staat centraal, was een veelzijdig figuur in de Gouden Eeuw. Behalve dichter, diplomaat en kunstkenner, was hij ook muzikus en componist. Hij reisde veel, maakte kennis met de hofculturen in Engeland, Frankrijk en Italië. Tijdens het festival is muziek uit deze landen te horen. Muziek van Lully uit Frankrijk, Monteverdi uit Italië en Byrd uit Engeland. En natuurlijk wordt er ook muziek van Constantijn Huygens zelf uitgevoerd. Vanaf woensdag tot en met zondag het Internationaal Barokfestival in Zutphen. Morgenavond is er een bijzondere uitvoering van Canto Ostinato van Simeon ten Holt in Amare in Den Haag. Canto Ostinato kan stevast op een hoge notering rekenen in de klassieke top 400 op deze zender. Muziek kenmerkt zich door de hoge mate van vrijheid voor de spelers, zowel in de keuze van instrumenten als in het aantal uitvoerenden. Morgen wordt Canto Ostinato gespeeld op vier vleugels door vier vrouwen, onder wie pianist Lestari Scholtes. Morgenavond 8:15 in Amare. Woensdag countertenor Arturo den Hartog en pianist Jua Mroiwili in de Vereniging in Nijmegen. Titel van het programma: A History of Black Female Composers. Met liederen van Florence Price, Margaret Bonds, Marjorie Hajeri en Erin Wallen. Concert wordt gegeven in het kader van Ketikoti, de dag waarop de afschaffing van de slavernij in Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk wordt gevierd. Woensdag, 7:15 in de Vereniging in Nijmegen. En de concerttips, je vindt ze op nploklassiek.nl/podium. Een lied door Arturo den Hartog.

Arturo den Hartog, countertenor, Maxime Snaters op piano, Zomernacht van Marjoie Hajari. Optreden dus in de vereniging in Nijmegen aanstaande woensdagavond. Arturo den Hartog. Het is bijna 6 uur, NTR Podium. Tot zo, na het nieuws.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen we onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een van de avontuurlijkste ensembles van Nederland. Het Kalefax Riet Quintet. Een concert dat moeiteloos switcht van tango naar jazz en klassiek. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
2: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Schunk Museum Heerlen. Schunk.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.

0: Politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd en heeft twee mensen opgepakt. Een van de opgepakte personen is de verdachte schutter. Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. De politie gaf eerder al aan rekening te houden met meer doden. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie ermee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. Het wegzetten van een deel van de samenleving die het niet eens was met het coronabeleid hielp niet, zegt de oud-politiechef Van Essen tegen de coronacommissie. Van Essen gaf aan dat de politie het kabinet meerdere keren opriep om in de communicatie rekening te houden met tegenstanders van de maatregelen. Minister Jonge sprak soms over wappies. Van Essen zegt daarover dat zulke woorden iets doen met mensen. Hij noemde de uitspraken onverstandig. De vermiste shorttrekker Sven Roes is mogelijk naar het buitenland vertrokken. De politie heeft zijn auto teruggevonden op een langparkeerplaats bij Schiphol, meldt Omroep Friesland. Ze doen nog steeds onderzoek naar zijn vermissing. Shorttrekker Sven Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. Hij vertrok toen uit Oosterzee in Friesland met zijn Team NL-auto, die voor het laatst was gezien bij een tankstation in Muiden. Meerdere collega-shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar Sven Roes uit te kijken. Onder hen waren Jens van 't Woud en Xandra Velsenboer. Het OM eist 12 jaar cel tegen de drie oud-leden van de directie van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen. Ze zouden jarenlang via hun bedrijf cocaïne het land in hebben gesmokkeld. De drugs zaten verstopt tussen soja, aluminium of kolen. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
4: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Hafmans.
5: Het is 17:04. Goedenavond, welkom terug. Dit is de Heidelberger Symfoniker, geleid door Thomas Fay, met symfonie nummer 57 van Joseph Haydn. En Thomas Fay is nu op jonge leeftijd overleden, 65.

0: Prestissimo uit de 57e symfonie van Joseph Haydn, door de Heidelberger symfoniker geleid door Thomas Vey. Geweldige Haydn-cyclus van dirigent Thomas Vey. Vandaag kwam het verdrietige nieuws dat hij op 65-jarige leeftijd is overleden. Dan staan we straks even stil met meer muziek uit die prachtige Haydn-reeks. AI, oftewel artificiële intelligentie, AI, je hoort het overal voorbij komen. Ook voor de klassieke muziek zijn er veranderingen op komst, zoals computers die zelf muziek kunnen bedenken, opschrijven en uitvoeren, met de nodige gevolgen voor kunstenaars. De Raad voor Cultuur, de organisatie die de overheid adviseert over cultuurbeleid, publiceerde vandaag een advies over de toepassing van AI in de kunsten. Want het is 5 voor 12, er moet wat gebeuren, er moet beleid komen. Ik sprak een uur geleden met Martijn van der Steen, de voorzitter van de onderzoekscommissie. Dat advies was ongevraagd advies richting de regering, richting Den Haag. Ik vroeg hem, wat zijn de eerste reacties geweest in Den Haag?
1: Nou, de eerste reactie vandaag was heel positief. Dus het ministerie is hier ook heel erg mee bezig. We hebben de AI Act, zeg maar, op Europees niveau. Daar wordt hard aan gewerkt. En het is ook een beetje hoe je overnemen definieert. Als je een advies uitbrengt, staan er maatregelen in. Ik hoop natuurlijk dat die allemaal worden overgenomen. Maar wat denk ik het allerbelangrijkste is, is dat de discussie over AI en wat AI met onze cultuur doet en met onze culturele creatieve sector doet en wat vice versa die culturele creatieve sector met AI zou kunnen doen, dat dat gesprek op gang komt.
0: Martijn van der Steen, voorzitter van de onderzoekscommissie van de Raad voor Cultuur. Artificiële intelligentie, advies richting de regering op npoklassiek.nl/podium. Daar kun je het gesprek terugluisteren. We hadden een beetje last van storingen op de lijn, maar goed, het gesprek is te volgen. En dat onderzoek, dat zetten we er ook bij op npoklassiek.nl/podium.

0: Een melodie, een lied van Gabriel Fauré, Claire de Lune, vertaald naar vioolpiano. Kerstin Leong, viool, Jonathan Fournel, piano. Het is het album van de week met de twee sonates van Fauré. Die zijn echt heel prachtig. En liedbewerkingen op nporklassiek.nl kun je hem helemaal beluisteren. Nu 6:15, tijd voor de files, de AWB. Goedenavond, Tim Schaap.
1: Goedenavond Hans. De spits is op zijn retour, maar er zijn nog behoorlijk wat files te melden. Onder andere nog drukte in de omgeving Zuid-Holland. De A13 was in beide richtingen dicht bij Delft-Noord door een politieactie. Nu heb je in elke richting weer één rijstrook om te gebruiken. De vertraging is nog wel 30 minuten ongeveer. Denk je, ik kan makkelijk omrijden over de A4. Richting Rotterdam zou ik dat toch afraden. Tussen Hoogmade en de Keteltunnel een file van 28 kilometer en een uur extra. Dan tot slot ook nog een ongeluk op de A76 vanuit Aken. Voor Geleen 6 kilometer en 40 minuten, want de rechter rijstrook is dicht.
2: Podium met Hans Hafmans op NPO.

Daria, nos plaisirs seront peu durables, uit een Franse kantate van Georg Friedrich Händel, sans y penser, uniek, want hij schreef eigenlijk alleen maar Italiaanse kantates. Die staan allemaal ook op deze nieuwe plaat van sopraan Marie Lys en l'Orchestre de l'Opéra Royale uit Versailles. Eigenlijk uit de studietijd in Italië, toen hij beginnend componist was en daar de Italiaanse smaak oppikte. Prachtige plaat. De Duitse dirigent en pianist Thomas Fay is overleden aan de gevolgen van ernstig hersenletsel dat hij 12 jaar geleden opliep bij een val. Fay werd gezien als een vooraanstaand dirigent van de Weense klassiekers Haydn, Mozart, Beethoven, studeerde piano en directie, kreeg les van Nicolas Harnoncourt, pionier van de oude muziek. Bij hem specialiseerde Fay zich in de historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk, richtte tijdens zijn studie een koor op en het Schlierbacher Kammerorchester. Daaruit ontstond later de Heidelberger Symphoniker. Met dat orkest wilde hij alle symfonieën van Haydn opnemen. Dat leverde meerdere albums op met tientallen symfonieën die zeer goed werden ontvangen in de pers. Maar nog voor het project voltooid was, gooide een ongelukkig geval dus roet in het eten. Hij is 65 geworden. Hier nog zo'n voorbeeld. We hadden symfonie 57 te pakken in een briljante uitvoering. Dit is een beetje later, symfonie 86 van Joseph Haydn met de Heidelberger Symphoniker onder leiding van Thomas Fay.

de Heidelberger Symphoniker, opgericht door deze dirigent Thomas Fey, nu overleden op 65-jarige leeftijd, om alle symfonieën van Haydn op te nemen. Het is niet helemaal gelukt, maar gelukkig hebben we wel tientallen opnames, tientallen symfonieën. Dit kwam uit symfonie nummer 86 van Haydn. Het is 6:55. Dit is NTR Podium. Dit jaar zou Barry Tuckwell 95 zijn geworden. Hij was een Australische hoornvirtuoos uit de 20e eeuw. Aanvankelijk kreeg Barry Tuckwell piano- en orgelles, maar toen hij op zijn 13e voor het eerst op een hoorn speelde, was hij verkocht. Later zou hij die eerste periode met de hoorn omschrijven als een liefdesaffaire. Een paar jaar later werd hij al benoemd tot hoornist in de Melbourne Symphony en niet veel later de post van eerste hoornist in Sydney. Zijn carrière steeg dus snel. Toen hij 19 was, ging hij naar Engeland en werd al snel eerste hoornist van het London Symphony Orkest. Zat daar ruim 10 jaar in en toen kwam er een solo-carrière. Een opname die zeker niet mag ontbreken is de Serenade voor tenor, hoorn en strijkers van Benjamin Britten met Barry Tuckwell, tenor Peter Pears en de strijkers van het London Symphony Orkest, geleid door Britten zelf. Opname gemaakt in 1963. De hoornklank van Tuckwell is meteen vanaf het begin warm. Het eerste deel, prologue, zijn de natuurlijke boventonen te horen. In onze oren klinkt dat nu vals, maar dat is dus de bedoeling. En de strijkers en de tenor zijn in dit deel nog even stil. We horen de eerste 4 delen uit die serenade, die serenade van Britten.

Hornist Barry Tuckwell, tenor Peter Pears, de eerste liederen uit de Serenade, de serenade van Benjamin Britten. Londen Symfonieorkest, geleid door de componist. Opname jaar 1963. Deze week in de gouden opname. De van oorsprong Australische hornist Barry Tuckwell. Hij kwam naar Europa, Londen werd zijn standplaats. En hij bouwde een prachtige solocarrière op. Meer info over hem op npoklassiek.nl/podium. Straks om 8:00 in het avondconcert, het zomeravondconcert, BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Ryan Wilsworth, die trouwens ook componist is, want een pianoconcert van hem gaat naast het pianoconcert in G groot van Maurice Ravel. Solist is Stephen Osborne. Dat wordt prachtig, straks vanaf 8:00. Hier is hij, Stephen Osborne, met Paul Lewis in Ravel.

uit de sprookjesmuziek Ma Mère Loi van Maurice Ravel. Het origineel, pianisten Paul Lewis en Stephen Osborne. Later heeft hij het georchestreerd, Maurice Ravel. En Stephen Osborne is de solist in het pianoconcert in G groot van Maurice Ravel. Straks vanaf 8 uur op deze zender. Dit is de eerste van de 3 symfonische dansen van Sergei Rachmaninoff. De laatste orkestmuziek die hij componeerde in zijn leven. Door het Rachmaninoff Internationaal Orkest, opgericht door Michael Pletnyov. Deels bestaande uit Russische muzici in ballingschap.

0: De eerste van de symfonische dansen van Rachmaninov. Het Rachmaninov Internationaal Orkest, geleid door Michael Pletnyov. Een prachtige nieuwe plaat. Zometeen open je met Annemieke Bosman. Annemieke, met wie ga je in gesprek?
1: Nou, ik heb het genoegen om de winnares van de Buddingprijs. Dat is dus de prijs voor het beste poëziedebuut van dit jaar. En dat is Yasmin Namavar. In de uitzending te hebben. Zij schreef de bundel Verblijf. En ik snap dat ze de Buddingprijs heeft gewonnen. Het was me genoeg om het te lezen. En nou, ik ben heel benieuwd wat ze erover te vertellen heeft.
0: En gaat ze voordragen ook?
1: Ja, gaat ze ook doen. Want we moeten wel ook weten wat maakt ze
0: dan
1: eigenlijk.
0: We willen het weten.
1: Ja.
0: Zometeen in Opium.

0: NPO Klassiek. Bereid je voor op een swingende zomeravond. Met balletmuziek en Gershwin's aanstekelijke Rhapsody in Blue. NPO Klassiek is er live bij in het Concertgebouw. Met Phil Zuid en dirigent Duncan Ward. Luister mee. Woensdag om 8 uur. Poulenc, Gershwin en Stravinsky in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
1: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
4: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd geschoten bij een jeugdinstelling. De politie heeft 2 mensen opgepakt. Een van de opgepakte personen is de verdachte schutter. Correspondent Giem Balduc.
2: Het was even na 12 dat in een wijk net buiten de binnenstad schoten te horen waren bij een jongerencentrum. En ooggetuigen zeggen tegen Duitse media dat zij eerst geschreeuw hoorden bij dat centrum en vervolgens meerdere schoten. Een andere ooggetuige zegt ook dat diegene 2 mensen zag die probeerden weg.
1: Een van de opgepakte personen is de verdachte schutter. Correspondent Giem Balduc.
2: Het was even na 12 dat in een wijk net buiten de binnenstad schoten te horen waren bij een jongerencentrum. En ooggetuigen zeggen tegen Duitse media dat zij eerst geschreeuw hoorden bij dat centrum en vervolgens meerdere schoten. Een andere ooggetuige zegt ook dat diegene 2 mensen zag die probeerden weg te komen in een auto.

0: licht gegeven. Frankrijk heeft geen geschikte schaatshal, Friesland wel. Een peuter in Apeldoorn is vanmorgen uit het raam van een woning gevallen. Het kind viel volgens Omroep Gelderland vanaf de tweede verdieping in de tuin. Kort na het incident landde een traumahelikopter. Hoe het nu met de peuter gaat, is niet duidelijk. Vannacht om 3 uur speelt het Nederlands elftal de 16e finale op het WK tegen Marokko. En in Marokko treft Nederland de nummer 13 van de wereldranglijst. En dus verwacht bondscoach Ronald Koeman een zwaar duel.
1: Nou, ik verwacht als Marokko de lijn doortrekt dat ze aanvallend willen spelen. Dat willen wij ook. Ik denk wel dat er genoeg ingrediënten zijn voor een mooie wedstrijd. Want aan twee kanten lopen goede spelers.
0: Het weer dan nog. Zon en wat stapelwolken. Die lossen vanavond op en dan koelt het wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Morgenochtend geregeld zon. In de middag raakt het in het westen bewolkt. Dan een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Omaan en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
5: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
6: NPO Klassiek. Avro Tros. Opium met Annemieke Bosman.
7: Goedenavond, van harte welkom. Wat doet het met een kind wanneer het opgroeit met de poëzie van de Iraanse legende Soefi-meester Hafez? Nou, dan kan het niet anders of het begint zelf in schoolschriftjes te schrijven om uiteindelijk de Buddingprijs voor het beste poëziedebuut in ontvangst te nemen, lijkt mij. Jasmina Mavar, mijn gast van vanavond, kreeg die lauwerkrans vorige maand opgezet voor haar bundel Verblijf, waarover de jury opmerkte niet te kunnen geloven dat het hier een debuut betrof. Ze vertelt miniatuurverhalen van een grote zintuigelijke en beeldende kracht, luidde het oordeel. Nou, en daar kon ik me als argeloze lezer helemaal in vinden. Je hoort Jasmina Mavar zo meteen. Eerst een gedicht van Hafez, de poëzie waarmee ze opgroeide. Eind jaren 70 op muziek gezet door Farah Mars Aslani, die na de Iraanse revolutie van 1979 de wijk had genomen naar Engeland.

0: Farmers Aslani zong het lied Zolf e Ashofte in mijn steenkolenfarsi. Een tekst van de 14e eeuwse Iraanse dichter Hafez. In een hedendaags singer-songwriter jasje gestoken door Aslani. Vlak voordat in 1979 de revolutie in Iran uitbrak. Hafez naar de moderne tijd transponeren kon en kan probleemloos, want hij schreef over zaken die kunstenaars in alle tijden nog hebben beziggehouden. Zoals wat blijkt uit de vertaling van de eerste regels van het lied dat je net hoorde. Ik heb het even door AI getrokken. En dan krijgen we dit. Met verwarde haarlokken, bedekt met zweet, lachende lippen en dronken van liefde. Haar jurk gescheurd, zangliederen zingend en een wijnkan in haar hand. Haar ogen vol strijdlustige passie, haar lippen spottend, kwam ze midden in de nacht naar mijn hoofdkussen en ging zitten. Nou, dat had van Catullus kunnen zijn. Ook van Jean-Pierre Ravi. En daar zitten toch heel wat eeuwen en breedtegraden tussen. Dichteres Yasmine Namavar, mijn gast van vanavond, werd door haar Iraanse vader als kind met de poëzie van Hafez gevoed. En heeft vorige maand de Buddingprijs gekregen voor haar debuut Verblijf. Welkom Yasmine.
1: Dank je.
0: Ja, jouw vader, reciteerde hij die gedichten dan in het Farsi?
1: Je zei gevoed, maar zoveel deed hij nou ook weer niet. Maar wat ik aan poëzie blootgesteld kreeg, was wel Iraanse poëzie en niet Nederlandse poëzie. En dat was inderdaad toen ik heel klein was in het Farsi. En toen ik 9 was, gingen we op vakantie in Iran. En toen hadden we zo'n cassettebandje. En toen hoorde ik ook echt heel veel Hafez de hele tijd terugkomen.
0: En zit dat nog in je hoofd? Kan je het eigenlijk zelf reciteren?
1: Nee, absoluut niet. Nee.
0: Jij denkt voor het dadelijk gaat ze het vragen. Precies. Ja. Maar wat heeft het met je gedaan? Ik bedoel, heeft het jou op de een of andere manier gevormd?
1: Nou, toen had ik niet de indruk dat vormend was. Dat was gewoon iets wat er ook was, net als heel veel andere dingen in mijn leven. Maar later ging ik natuurlijk wel terugdenken van, welke dingen hebben mij nou, ja, heb ik misschien toch meegenomen in het schrijven van de poëzie. En toen dacht ik wel, ja, misschien is het toch dat het ritme en de klanken eerder nog dan de inhoud. Want heel vaak kan ik het gewoon niet goed volgen.
0: En als je het in het Nederlands leest, je zei net, dan gaat het eigenlijk altijd over wijn en vrouwen. Ja, dat is niet echt jouw thematiek.
1: Nee, dat kan ik nog proberen, maar dat het doet me niet in die zin bijzonder veel.
0: Nee, maar het is natuurlijk wel zo'n cliché dat Iran aankleeft. Dat is wel het land van de dichters.
1: Zeker, ja. En mijn vader die kwam uit Shiraz. En dat is echt een stad, daar zijn echt monumenten voor dichters overal. En iedereen praat erover. En souvenirs op de straat van dichters. Ja, dat is hier helemaal niet.
0: Nee, dat klopt. Nee. Dus en ja, toen dacht ik eigenlijk, daar moest ik. Hè, want je bent hier geboren en getogen. Je bent psychiater ook, naast dat je dichter bent. Je hebt je opleiding dus helemaal hier gehad. Een Nederlandse moeder en dan een Iraanse vader. In jouw bundel Verblijf raken Nederland en Iran elkaar. Maar als je die beide landen, en het is beeldrijke poëzie, dat zei de jury ook, maar dat vond ik zelf ook. Toen ik je bundel las en het zo tot me liet doordringen, achter elkaar ook lezen, is ook, kom je in een soort trip terecht bijna. En zo van een filmisch. De beelden buitelen over elkaar heen. Dus toen dacht ik, heb jij dan eigenlijk van ieder van die landen een eigen beeld, een apart beeld eigenlijk, bij Iran en bij Nederland?
1: Ja, dat zijn voor mij echt twee hele verschillende werelden waar bijna alles anders is. En in mezelf is dat verenigd tot wie ik ben en wat ik schrijf. Maar het zijn voor mijn gevoel echt bijna culturen en landen die op allerlei manieren, zowel in de natuur als in hoe de mensen zich gedragen, bijna haaks op elkaar staan. Ja.
0: Kan je daar eens een voorbeeld van geven?
1: Nou, bijvoorbeeld de taal is heel erg, in het Farsi is heel erg zacht. Het klinkt zacht, maar de woorden zijn ook zacht. Je zegt bijna altijd lieverd in een zin. Ook zou ik dat nu tegen jou zeggen. Terwijl dat in het Nederlands echt, dat zou best wel raar zijn als ik dat zou doen.
0: Het ligt eraan wie je bent, hoor.
1: Ja, maar ik bedoel in deze context.
0: Ja.
1: Dus dat is bijvoorbeeld een voorbeeld. Maar ook dat, ja, ik weet nog dat toen ik voor het eerst in Iran was geweest en terugkwam, dat ik zo overspoeld voelde door de platheid van alles en hoe klein alles was. Dat al die huisjes zo popperig hier zijn. En ja, het is daar allemaal veel
0: bergachtiger.
1: Bergachtiger, maar ook ja, groter, barokker. Hectischer, barokker ook. Ja,
0: ja, want dat vind ik wel grappig. Dat is in jouw taal ook wel een beetje zo. Die rijken als het ware naar elkaar, die twee talen. Ik dacht misschien, ja, want die luisteraar denkt ondertussen thuis ook van, maar waar gaat het nou eigenlijk over? Misschien moet je even een voorbeeld geven daarvan. En ik dacht aan het gedicht op bladzijde 21, want daar komen die werelden allebei eigenlijk wel aan bod. Zou je dat eens willen voordragen?
1: Ja. Mijn vader trok het klooster in, boog zijn tong, knielde voor Limburgse nonnen, met habijten van melk en inkt. Hij bewoog zich door Nederland op een brommer, rookte Marlboro Red en het enige gebed dat hij uitsprak als martelaar was mama. Mijn moeder dronk zwarte thee uit de samovar en verbrandde haar keel 3 maal. Ze componeerde mijn broer in majeur. De noten schreef ze met oogpotlood in mijn vaders rug. In de nacht depte ze met watten mijn koortsig voorhoofd droog. De kraaienpootjes van grootmoeder. De delta waarin ik weende om een gouden Allah om mijn hals. Haar vingers, krom en trouw, knoopte zijde in mijn wang, weefde in mij Iran. Haar kardemom adem, ogen groen. Voetstappen over vlakte schaduwden verder dan Perzië, eerder dan Susa. Het ritme waarmee zij klakte, waarop mijn vader danste, zijn broekspijpen steeds wijder, de bakkenbaarden lang, wind in zijn rug richting strand. De biecht die hij mijn moeder schonk, de zwarte limoen die zij stoofde, het laboratorium dat zij samen stichtte op vruchtbare grond, veranderde haar van meisje tot vrouw. Het gif in de nachtschade, het vet in de ham, gooide ze weg. In de ochtend opent ze zingend de gordijnen van mijn kleine kamer, borstelt het blond uit mijn broers haar, geeft ons karnemelk met munt in een glas en mijn vader slaapt.
0: Het is ook in je gedicht een amalgaam, hè? Want ja, als lezer zit je toch naar betekenissen te zoeken en je probeert ergens ook een soort biografie toch te distilleren altijd. Uit wat iemand schrijft, dus dat zat ik hier ook te doen. Dat gaat eigenlijk niet. Dus ik denk echt wat jij net zei, het is in mij een soort amalgaam geworden. Dat klopt, hè? Dat voor mij klopt, dat is dan wie ik geworden ben. Daar ben ik uit geweven. Dat zeg je ook ergens, volgens mij in je openingsgedicht ook. Dat DNA. Dus je kunt het niet uit elkaar halen.
1: Nee.
0: Maar wat betekent het? Want je zei net, je ziet de verschillen wel. Haaks, Iran en Nederland staan eigenlijk haaks op elkaar op een bepaalde manier. In de taal en ook in hoe die landen er gewoon uitzien. Wat betekent het voor jouzelf om die twee culturen in je borst te herbergen dan? Is er bijvoorbeeld iets van het migrant zijn van jouw vader in jou terechtgekomen?
1: Ja, dat moet bijna wel, denk ik. Hoewel ik dat lastig vind om te zeggen welk deel wat nou is. En ik heb natuurlijk alleen maar mezelf ook als referentiekader. Dus ik weet niet zo goed hoe iemand zich voelt die helemaal Nederlands is of die helemaal uit Iran komt. Maar ik denk wel dat ik, dat zit ook wel in die bundel, dat ik snel het gevoel heb, ik hoor hier niet helemaal bij, ik hoor hier niet helemaal bij. Of ik hoor hier bij en ik hoor hierbij, ik hoor overal een beetje bij. En dat is denk ik ook wel voor die migratiegeschiedenis. Ik heb dat niet zoals mijn vader beleefd op geen enkele manier. Maar waarschijnlijk resoneert er wel iets van een verlangen waar ik aan kan relateren zonder daar ooit gewoond te hebben. Of het gemis wat hij gevoeld heeft zonder dat ik daar ooit zelf dat gemis letterlijk ervaren heb, kan me wel voorstellen dat dat meespeelt.
0: Ja, zonder dat jij zelf ontworteld bent geraakt.
1: Precies.
0: Ja, ja. Maar dan kan je toch het heimwee van je vader ergens hebben overgenomen.
1: Ik denk dat kan, ja.
0: Nou, omdat hij het voelde en omdat hij natuurlijk je ook dingen liet horen waar hij van hield.
1: Ja.
0: Dus dan ja, hij stort een vat vol betekenissen in jou. Jij moet er maar je weg in zien te vinden ook, toch?
1: Ja, dat is zo.
0: Maar het zit ook als een soort onderstroom, had ik het gevoel, wel in je bundel, toch? Je benoemt het niet expliciet. Maar de titel van je bundel, Ver Blijf. En dan moet je als luisteraar even weten dat ver en blijf zijn op de kaft van je bundel eigenlijk ook echt opgesplitst in twee woorden. Dat is dus een tegenstelling. dus blijf hier of wees ver.
1: Ja.
0: Hè? En je kan ook denken, is er dan een verblijf dat je echt het jouwe moet noemen? Dat is ook een vraag die voorbij komt. Heb ik wel zo'n vast verblijf, eentje waar ik vanzelfsprekend veilig ben? En het kan klinken als een imperatief. Je moet hier nu verblijven en dan wordt het een gevangenis.
1: Ja.
0: Dus zo zit het erin. En dan voelt het eigenlijk als iets dreigends en iets angstigs.
1: De titel.
0: Ja, en ook dat aspect dus van het migrant zijn.
1: Ja, nou, ik denk ook dat mijn vader, die is niet gevlucht, maar die is vrijwillig naar Nederland gekomen om hier te studeren. Maar ik denk dat elke vorm van vertrekken en iets achterlaten, dat per definitie angstig is, om hoe leuk het ook kan zijn om ergens iets nieuws op te bouwen. Ja, en dat de dreiging, ja, dat heb ik ook wel teruggehoord, dat veel mensen dat er uithalen. Ja, dat zit er wel in, maar ik weet niet of dat met de migratie te maken heeft.
0: Nee.
1: Maar dan moet ik natuurlijk zeggen waarmee het wel te maken heeft. Maar dat weet ik niet zo goed. Ik denk eerder dus met het woord verblijf op een existentiële manier. Dus dat ik me altijd bewust ben van hoe tijdelijk alles is. En dat de dood, het gaat ook wel over mijn vaders dood, dat de dood daarin ook wel dichtbij voelt. Dus dat daar de dreiging misschien ook vandaan komt.
0: Mm. En dat is een universeel menselijke ervaring, toch?
1: Ja, precies. Ja,
0: dat heeft helemaal niet per se met migratie
1: te
0: maken.
1: Nee.
0: Nee. De ene is er misschien vatbaarder voor dan de ander, dat wel.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja.
0: Ja. En wat ook opvalt in jouw bundel, dat zei ik net ook al, dat is die razendsnelle opeenvolging van beelden en transformaties. Die hebben ook een beetje een duistere ondertoon, toch?
1: Ja.
0: Veel beelden met dieren erin. Waar komen die dieren dan vandaan?
1: Ja, goede vraag. Die dringen zich gewoon aan mij op. Ik ben aan het schrijven en dan komt er weer een dier in beeld. En dan accepteer ik dat. Ik hou wel heel erg van in de natuur zijn. En ik heb ook een tijdje geprobeerd een beetje te verdiepen in vogelnamen en zo. Mijn vriend is bioloog. Dus ja, ik denk al die dingen bij elkaar maken dat dieren snel klaar liggen.
0: Hmm. Ook vanwege iets esthetisch?
1: Ja, nee, ik denk eerder associatief. Dus dat ik gewoon heel snel associeer menselijke handelingen of gedachten associeer met bepaalde dieren. Dus dat het misschien eerder nog een soort synesthesie is dan echt esthetisch. Dat ik denk, dat is nou mooi om een dier te plaatsen.
0: Nou ja, nee, maar ik bedoel, of omdat je gewoon dieren mooi vindt. Dat het mooi is. Ze zijn kleurrijk, ze hebben leuke snorharen. Ik weet niet. Dat het gewoon als beeld voor de hand ligt, omdat, nou ja, omdat je ervan houdt. Maar of omdat je de dierheid, wij zijn ook dieren natuurlijk.
1: Ja, dat is het. Ik voel heel erg de natuur in alles. Dus in ons en dus ook de dieren, die zijn gewoon voor de hand liggend. Ja.
0: Nou, ik zou zeggen, laten we er nog eens een gedicht in fietsen dan. Waarin ik dat ook heel erg voelde.
1: Ja. Ik kniel voor de bloemen, de velgen. Als ik opkijk, zie ik een kind in mijn schoot. Hoog boven mij trekken de brandganzen voorbij. Spitsbergen, Groenland, Nova Zembla. Nu buig ik voor je fluwelen wimpers. Bloesem van het ogenblik. Erfelijk is je dood en in mijn navel ligt een bromvlieg. Glanzend, groen, knisperend. Mottige vlinders klapperen hun vleugels. Kriebelen zachtjes aan mijn huig. Een vrouw ligt kokhalzend op de asfalt weg.
0: Je kijkt pijnlijk getroffen.
1: Ja, maar jij keek ook een beetje geschrokken.
0: Nou, dat is het ook. Het is een heftig gedicht.
1: Ja.
0: Ik vind, ja. Waar komt dat? Ja, dat vroeg ik net ook al over die dieren. Maar goed, aangenomen dat je als dichter, als kunstenaar bent aangesloten op het onbewuste in jezelf. Iets onbewusts wat zich in je kunst vertaalt, maar in jouw geval naar het papier. Dan kunnen we denken, dit zijn van die dingen die in jou omgaan. Maar wat denk jij zelf als jij je hele bundel overleest? Wat reist er dan voor jou voor betekenis uit op?
1: Los, je bedoelt überhaupt?
0: Ja, wat denk je, als je er enige afstand van neemt, wat denk je dan, wat heb ik hier nou eigenlijk gemaakt? Wat vertel ik hier eigenlijk?
1: Ja, dat is wel wat ik soms denk. Wat heb ik voor iets eclectisch en stapelends op elkaar gezet. Dus allemaal verschillende beelden en verschillende toonsoorten in de gedichten. Sommige zijn inderdaad wel duister, maar er zitten ook wel een beetje absurde gedichten in.
0: Of zinnelijke gedichten.
1: Ja, ook. Ik denk dat ik heel erg heb willen neerzetten. Dat is eigenlijk wat ik denk als ik het lees. Dat er niet één narratief bestaat. Dus dat er niet één verhaal te vertellen is over iemand. Maar dat ik juist denk dat er heel veel verhalen de hele tijd te vertellen zijn. Zowel dus bundelbreed als per gedicht. Dat ik meerdere verhalen tegelijk de hele tijd probeer te vertellen. Ja. Waardoor mensen misschien ook het gevoel krijgen dat ze altijd op het verkeerde been gezet worden.
0: Maar ja, zo werkt ons eigen brein of onze eigen binnenwereld natuurlijk ook.
1: Ja.
0: Terwijl we dingen aan het doen zijn, wat een zintuigelijk iets kan zijn, denken we aan iets anders.
1: Klopt, maar mensen zijn wel heel erg geneigd om te denken, ja, en toen ben ik dit gaan doen doordat dit mijn leven veranderde of zo. En daar geloof ik minder in. Ik geloof dat er altijd duizend dingen zijn waardoor je iets gaat doen en dan weer duizend dingen waardoor je iets laat of zo.
0: En op maar 1% hebben we waarschijnlijk echt zicht.
1: Waarschijnlijk, ja.
0: Nou, dat kun je dan gewoon helemaal op je in laten werken door jouw bundel te lezen, Yasmina Mavar. Ik wil je heel hartelijk danken. Fijn dat je naar Opium hebt willen komen. Verblijf is uitgekomen bij uitgeverij Jurgen Maas. En meer info hierover vind je natuurlijk op npoklassiek.nl/opium. De rest van het uur is gereserveerd voor muziek, zodat we de poëzie van Yasmin even goed ons kunnen laten inwerken. En we gaan een flink gebied bestrijken, zowel in de tijd als geografisch. Te beginnen met Carl Philipp Emanuel Bach. Duitsland was zijn thuisbasis, de 18e eeuw zijn periode.

Ja, ik zei het daarnet al. We gingen vanavond een reis in tijd en over afstand maken. Nou, zo gingen we van de 18e eeuwse Duitser Carl Philipp Emanuel Bach naar de 20e eeuwse Argentijnse tango-grootmeester Astor Piazzolla. En van hem vandaan keren we dan weer terug naar de 16e, 17e eeuw in Amsterdam in Nederland, waar Jan Pieters van Zweelinck organist was in de Oude Kerk in Amsterdam. Hij heeft school gemaakt waar het gaat om orgel en klavecimbalmuziek. Maar hij maakte niet alleen. Hij bewoog zich niet alleen op het kerkelijke vlak. Hij heeft ook veel wereldlijke muziek geschreven, onder andere een aantal madrigalen. En naar zo'n madrigaal gaan we luisteren. Que Jova Posseder. Je hoort het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Paul van Nevel.

0: bijna vergeten.
1: Met vandaag aandacht voor een Duitse serie die nog niet eens zo oud is, maar die misschien toch een beetje is weggezakt ondertussen in de overvloed die met de komst van de streamingsdiensten over ons is uitgestort. In 2013 zond de VPRO ouderwets lineair Unsere Väter, Unsere Mütter uit, waarin we getuigen waren van de verwoestende invloed van de Tweede Wereldoorlog op de vriendschap van 5 jonge Berlijners. Actrice Katharina Schüttler zong daarin dit liedje over haar grote liefde die ver weg moest vechten aan het front.

Dat was muziek uit de serie Unsere Väter, Unsere Mütter. En mocht je nou geïnspireerd zijn geraakt, die serie uit 2013 valt te bekijken via NPO Start. Morgen in Opium een gesprek over de speelfilm Treat Her Like a Lady. Nou, met de warmte van nu is de bioscoop de plek bij uitstek om even een paar uur in de airco te zitten. De NOS meldde dat laatst ook. En wat nog mooier is, is dat je dan ook nog een beetje wordt vermaakt. Nou, met deze Amsterdamse volksopera is dat beslist het geval. Armoede, maar dan op een veerkrachtige, geestige en kleurrijke manier getoond. En ik ga daar morgen over praten met regisseuse Paloma Aguilera Valdebenito. Ze spreekt uit eigen ervaring en ze vindt dat films over armoede doorgaans een veel te eenzijdig en grauw beeld laten zien. Nou, daar heeft ze echt beslist iets aan gedaan. Morgen in Opium. Ik hoop dat je weer luistert. Nu eerst het zomeravondconcert. En vanavond wordt het gepresenteerd door Leonard Evers. Wij gaan eruit met muziek van Fanny Hensel Mendelssohn. Fijne avond nog.

0: NPO Klassiek. De mooiste klassieke muziek voor de zomer hoor je in de NPO Klassiek zomeravondconcerten. We zijn live bij festivals in Nederland en daarbuiten. Van kerkjes in Zuid-Frankrijk tot grote concertpodia in Amsterdam en Londen. Het zomeravondconcert. De hele zomer, elke avond vanaf 8 uur en op zaterdag al om 7 uur, hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/zomeravondconcert.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl. Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8:00, Annette Schut met het NOS-journaal. In het noorden van Frankrijk zijn 2 kinderen overleden door uitdroging. Het gaat volgens Franse media om een tweeling van 15 maanden. De ouders van de 2 zijn aangehouden. Andere kinderen die ook in het huis waren vertoonden ook tekenen van uitdroging en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zij verkeren niet in levensgevaar. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet goed medisch getraind. Volgens Nieuwsuur moeten ze minimaal 90 uur per jaar trainen. Maar komt dat er niet van, zegt deze verslaggever.
2: We hebben ruim 10 mensen gesproken bij DKDB of voormalig werkzaam bij DKDB. En die zeggen, die trainingen die worden onvoldoende gegeven. Sinds begin dit jaar werd er helemaal niet meer getraind.
1: Daardoor zijn ze niet bevoegd en mogen ze niet werken. Met als gevolg dat de marechaussee vaak moet inspringen. De politie houdt er rekening mee dat de vermiste shorttrekker Sven Roes is vertrokken naar het buitenland. Zijn auto is teruggevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. Collega's shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar hem uit te kijken. President Trump kan niet zomaar een rekening mee dat de vermiste shorttrekker Sven Roes is vertrokken naar het buitenland. Zijn auto is teruggevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. Collega's shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar hem uit te kijken. President Trump kan niet zomaar een bestuurder van de centrale bank ontslaan.

0: the statue that Congress enacted for our nation's traditional understanding, a traditional understanding of the central bank protected for political interference.
1: Trump mag er alleen ingrijpen bij wanbestuur. Het weer, zon en wat stapelwolken, die lossen vanavond op. Het koelt af naar een graad of 12. Morgenochtend geregeld zon, het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert. Met Leonard Evers.
9: Goedenavond, heel fijn dat je luistert naar het zomeravondconcert vanuit de studio in Hilversum. We gaan naar Aldborough aan in Suffolk aan de Engelse kust. Daar zal het ook wel zo'n lekker weer zijn. We gaan terug naar 14 juni, toen vond het Aldborough Festival plaats. Een festival wat al jaren plaatsvindt in Suffolk dus. In de traditie van Peter Pearce en Benjamin Britten, die aan de basis stonden van dit festival. En 14 juni was er een mooi programma met de BBC Scottish Symphony Orchestra. Onder leiding van een chef-dirigent Ryan Wigglesworth. En hij is niet alleen dirigent, maar ook componist. Stond onder andere werk van zijn hand op het programma, het concert voor piano en orkest, dat na de pauze. En verder een pianoconcert van een andere grote componist, Maurice Ravel. Het concert voor piano en orkest in G grote terts. En daarvoor is pianist Stephen Osborne te gast. Maar we beginnen het concert met werk van de Amerikaans-Poolse componiste Elizabeth Ogonek, All These Lighted Things. Ja, en ze laat in dat stuk ook Poolse invloeden terugkomen. Onder andere, ze wilde eigenlijk bijna een Polonaise schrijven, maar dat is het niet geworden. Zij beschrijft het werk wel als een onderwater sarabande in de middelste deel. En ze heeft een tekst gebruikt van de Frans-Amerikaanse dichter Thomas Merton, die heel erg gefascineerd was door natuurfilosofie. En daar gaat dat stuk dan ook over. Laten we luisteren naar het werk van Elizabeth Ogonek, All These Lighted Things.

All These Lighted Things van Elizabeth Ogonek was dat. Amerikaanse componiste die het stuk in 2017 voor de Chicago Symphony Orchestra schreef onder leiding van Riccardo Muti. En hier dus uitgevoerd door de BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Ryan Wigglesworth. En je hoorde een opname van 14 juni uit Snape Maltings, de Albright Festival in Suffolk. Ja, Snape Maltings is een concertzaal, maar is opgezet als een brouwerij en een malterij waar vroeger bier werd gebrouwen. En nu is het omgetoverd tot een cultureel centrum met een heel erg goed café. Dat dan weer wel. En dat had het publiek, denk ik, na deze première nog niet nodig, want er stond een prachtig stuk te wachten. Maar in ieder geval nieuw stuk. Want in 1928, iets meer dan 60 jaar voordat Elizabeth Ogonek werd geboren, ging Maurice Ravel 4 maanden op tournee door Noord-Amerika als pianist en dirigent. En hij keerde terug naar Parijs met een nieuwe bewondering voor Amerikaanse orkesten en de klanken van jazz, waar hij in het Parijs van de jaren 20 al helemaal weg van was. En Ravel begon vrijwel direct die nieuwe invloeden en ervaringen te verweven in 2 nieuwe pianoconcerten. Het ene schreef hij voor de eenhandige pianist Paul Wittgenstein, familie van Ludwig Wittgenstein, de filosoof. En het andere is het stuk dat we nu gaan horen, Ravels pianoconcert in G-majeur, voor beide handen, 2 stuks. En hij begon hier eigenlijk als eerste aan, maar legde het even opzij om de opdracht voor dat andere concert af te maken, omdat Paul Wittgenstein nogal veel druk legde op de wat verlegen Ravel. Maar ja, dit stuk is zo bijzonder. Het is niet alleen beïnvloed door jazz, natuurlijk een heel groot deel van het stuk heeft die invloed van de vroege jazz, maar er zit ook Spaanse muziek in en zelfs Baskische muziek. En dan is er dat ongelooflijk mooie, langzame middendeel. Je hoort pianist Stephen Osborne samen met de BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Ryan Wigglesworth.

0: Applaus in Snape Maltings het Albury Festival in Suffolk voor Stephen Osborne op piano samen met de BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van dirigent, componist en pianist Ryan Wigglesworth. En je hoorde het concert voor piano en orkest in G van Maurice Ravel met al die heerlijke jazz-invloeden. En misschien hoorde je het al, die Stephen Osborne die was behoorlijk goed in die jazz-fasering. En dat vroeg natuurlijk om een toegift. En hij is niet alleen klassiek pianist, maar kan ook heel goed improviseren. En dat deed hij op een thema, een nummer van de zoon van Duke Ellington, Mercer Ellington. Hij schreef Things Ain't What They Used To Be. En je hoort Stephen Osborne op piano.
1: Back comes Stephen Osborne onto the platform. And if you noticed his easy authority in the jazz-like passages, well, he's more than capable of improvising in jazz styles himself.

Je hoorde pianist Stephen Osborne in de toegift Things Ain't What They Used To Be. Mercer Ellington, de zoon van Duke Ellington, heeft het geschreven. En Stephen Osborne die daar behoorlijk op los improviseerde. Ja, en hij kon nog steeds niet naar huis, Stephen Osborne, want hij moest nog aan de bak. En niet zomaar wat, maar het pianoconcert van Ryan Wigglesworth, de dirigent zelf. Ryan Wigglesworth is dus niet alleen dirigent van de Scottish Symphony Orchestra, maar ook componist en ook een briljant pianist. Ja, dat moet wel wat druk leggen op die Stephen Osborne, denk ik. En zijn pianoconcert schreef hij eerder voor Melbourne. En dat is een neoclassiek concert, heel erg geïnspireerd door late barokmuziek en vroege klassieke muziek. Zo zit er onder andere een giek en een arioso in het stuk. En destijds voor de Melbourne Symphony Orchestra geschreven in 2019 in première tijdens de BBC Proms. En een recensie destijds merkte op dat de neoclassiek klinkende titels van de delen muziek maskeren die constant van sfeer en richting verandert. En voegt daaraan toe dat het de solo piano betrekt bij ingewikkelde, prachtig gekleurde dialogen met het orkest. Laten we daarnaar gaan luisteren. Weer pianist Stephen Osborne in het concert voor piano en orkest door Ryan Wigglesworth.

Ja, dat is nog eens wat je een open einde noemt. Het concert voor piano en orkest van Ryan Wigglesworth, uitgevoerd door Stephen Osborne op piano en het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Ryan Wigglesworth himself. En je hoorde dat op 14 juni opgenomen in het Aubrey Festival in Suffolk. En het concert tijdens het Aubrey Festival begon vanavond met wat dansstukken van de Amerikaanse componist Elizabeth Ogonek en dus dat pianoconcert van Maurice Ravel, wat ook behoorlijk dansant is. En het eindigde met diezelfde Ravel die de Weense wals eigenlijk helemaal tot de grond toe afbreekt. La Valse was oorspronkelijk bedoeld als ballet voor in Parijs in 1920, maar dat is nooit gebeurd, omdat het niet echt een ballet is, maar meer een stuk over een wals. En Ravel neemt ons daarin mee terug naar een chique balzaal eind van de siècle, eind 19e eeuw in het Wenen. En hij beschrijft het zelf zo. Je ziet door wervelende wolken heen vaag wat dansende paren. En die wolken die trekken langzaam op. En dan zie je een enorme zaal vol mensen. Het wordt steeds lichter totdat de kroonluchters ineens volop schitteren. Maar wat hij er zelf niet bij vertelt, Ravel, is het einde. Want het walsritme wordt steeds dwingender, bijna als een soort dood de dans, totdat die hele wals uit balans raakt en het hele bouwwerk stort aan het eind compleet in elkaar. Alsof de hele Weense traditie van het einde van de 19e eeuw vakkundig met de grond gelijk wordt gemaakt door Ravel. Ja, en dan moet je weten dat er behoorlijk wat oorlogen aan zaten te komen. Een indrukwekkend stuk om deze avond mee te eindigen. Je hoort nog één keer de BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Ryan Wigglesworth met La Valse van Maurice Ravel.

0: Ja, het was niet zomaar een applaus tijdens Snape Maltings. La Valse van Maurice Ravel hoorde je. Wat een fantastisch einde blijft het toch. BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Ryan Wigglesworth. En daarmee eindigde de avond tijdens het Aubrey Festival. En dat Aubrey Festival dat vindt dus elk jaar plaats in Suffolk in Engeland aan zee. En dit concert was dan in de oude moutzalen, de Snape Maltings. En het werd opgenomen op 14 juni.
1: Het zomeravondconcert met Leonard Evers op NPO Klassiek.
0: Voor het tweede deel van dit concert gaan we naar de Lightheimer Schlossconcerte. Een concert dat werd opgenomen op 20 juni jongstleden. En ja, ik moest even zoeken waar Schloss Lightheim ligt eigenlijk. Het zag er prachtig uit als je het op Google opzoekt. Ja, en dan krijg je de beschrijving. Het ligt 10 kilometer östlich von Donauwörth. Nou, dan weet ik nog steeds niet waar dat is. Es gehört zum Gemeinde Kaisheim-Lightheim im Landkreis Donau-Ries. Ja, u mag zeggen waar het is. Ik heb toch nog even verder gezocht, dit mooie Schloss Lightheim. Het ligt rechts van Stuttgart, onder Neurenberg en boven München. Ja, daar ergens tussenin. Nou, dat is dus de plaats waar deze prachtige Lightheimer Schlossconcerten hebben plaatsgevonden op 20 juni. En niet zomaar concerten, maar rond de strijkquintetten van Wolfgang Amadeus Mozart. Borgt toch het beste wat Mozart heeft geschreven, zeker tegen het einde van zijn leven. Hij schreef die quintetten zo verspreid door zijn leven. En een quintet is natuurlijk een bijzondere samenstelling met het kwartet als basis en dan een gast altviolist daarbij. En het werd 20 juni uitgevoerd door het jonge Franse Quator Voce met Hélène Maréchaux op viool, Cécile Roubin, Guillaume Becker altviool en Arthur Huel op cello. En gast altvioliste was Violaine Desperoux. We gaan luisteren naar het tweede strijkquintet van Wolfgang Amadeus Mozart, dus met Violaine Desperoux op altviool en het Quator Voce.

Je hoort het tweede strijkkwartet van Wolfgang Amadeus Mozart, uitgevoerd door Violin Desperoux op altviool samen met het Quatuor Voce. En ja, wat is er mooier dan één strijkkwintet? Twee strijkkwintetten natuurlijk. En gelukkig heeft Mozart er nogal wat geschreven. En verder op het programma stond dan ook het vierde strijkkwintet met dezelfde muzici. En je hoort een opname opgenomen op 20 juni jongsleden tijdens de Leidheimer Schlossconcerten.

Het vierde is Strijkquintet van Wolfgang Amadeus Mozart. Je hoorde het Quatuor Voce, samen met altviolist Violaine Desperoux. En dat was een opname van 20 juni jongstleden tijdens de Leitheimer Schlossconcerten 2026. Ja, en daarmee loopt het tegen 22:30. Om 22:30 kun je luisteren naar mijn collega Annemaatje Lemerijs met Passaggio Late Night. Morgen zijn we er weer bij met een heerlijk zomeravondconcert. En tot dan wens ik je een hele fijne avond met nog wat Wolfgang Amadeus Mozart. Het terzet uit Così fan tutte, suave, sia il vento.

0: Passaggio Late Night. Met Anne-Maartje Lemerijs.
1: Goedenavond, het is maandag en dat betekent dat ik later deze avond op de plek van de poëzie weer voorlees uit Remco Kamperts Dagboek van een Poes. Dat heb ik de afgelopen 3 weken tijdens Pieters vakantie met heel veel plezier gedaan. Te meer daar ik zelf een poes heb rondlopen thuis. En zij heeft ook wel eens de wens uitgesproken haar eigen memoires op te tekenen. En mijn kat, Katje Schuurman heet ze, had het net als iedereen ontzettend warm afgelopen weekend. Ze legde zichzelf zo plat mogelijk op de koudste stukjes vloer en af en toe probeerde ze een paar stapjes naar buiten te zetten. Om dan na een paar seconden geïrriteerd terug te komen. En dan mauwt ze naar ons met het verzoek om de zon uit te zetten. En als dat niet binnen onze macht blijkt te liggen, kijkt ze ons minachtend aan en verlaat met geheven staart de ruimte om ergens in een hoekje te gaan zitten mokken in een wolk van uitvallend haar. Nu was ze dit weekend extra zielig, want wij waren niet thuis. Ze moest dus helemaal in haar eentje in dat warme huis liggen frituren. Een vreselijke martelgang die wij bij thuiskomst moesten bekopen met veel en luid jammerlijk gemiauw, liquid snacks uit de koelkast en eindeloze knuffelsessies met onverwachte uithalen. En nu wilde ik vanochtend in mijn werkkamertje gaan zitten werken. Fijne thuiswerkdag voor de boeg. Ik heb een heel klein werkkamertje, maar wel een met een balkon, dus de deur stond lekker open en er kwam een uiterst aangenaam briesje binnen. En wie lag daar op mijn voorheen witte, inmiddels zwaar behaarde, ergonomisch verantwoorde bureaustoel? Juist, mevrouw Katje Schuurman. En gezien de zojuist vertelde voorgeschiedenis had ik echt het hart niet haar van haar plekje te verjagen. Ze lag heerlijk opgekruld, pootjes om haar neusje. Ze deed alsof ze heel diep sliep, maar trok wel 1 ooglid op om mijn bewegingen nauwlettend in de gaten te houden. Ik ben eerst koffie gaan zetten, daarna de was op gaan vouwen. Maar op een gegeven moment zat er toch echt een meeting om me te wachten en ik moest aan mijn bureau zitten. Eindstand? Ik heb de hele dag op een sober houten IKEA-trapje zonder rugleuning zitten werken.

La Tempesta di Mare, de storm op zee van Antonio Vivaldi uit zijn Concert voor Viool en Strijkorkest komt dit. Met op viool Patricia Kopaczynskaya en je hoorde Il Giardino Armonico onder leiding van Giovanni Antonini. Daar hebben de afgelopen dagen natuurlijk een paar majestueuze onweersbuien over ons land getrokken. En vanavond onderzoeken we dat natuurfenomeen in de muziek. Er staat dus een stormachtig avondje voor je klaar. Met gelukkig ook het nodige tegenwicht en focus op lichtend detail, zoals deze Lux Aurumque, licht en goud, van Eric Whittaker.

Lux Aurumk, Licht en Goud van Eric Whittaker, door de Eric Whittaker Singers, onder leiding van, je raadt het niet, Eric Whittaker.

0: De Vrijplaat.
1: Vanavond staat Passaggio Late Night in het teken van het onweer dat de afgelopen dagen met veel spektakel over ons land trok. En zo kwam ik bij mijn rijplaat van vanavond. En hoewel er vroeger bij mij thuis vooral klassieke muziek werd gedraaid, was er één uitzondering. Mijn vader luisterde graag naar The Doors. En het fantastische geluid van de Fender Rhodes op deze plaat brengt me dan ook altijd met onmiddellijke kracht terug naar vroeger. Druilerige herfstdagen, regen tegen de ramen, de Doors over de speakers. Maar ook zeer toepasselijk bij deze zomerstormen. En toen ik als tiener voor het eerst op de iconische begraafplaats Père Lachaise in Parijs kwam, ging ik weliswaar als eerste naar Chopin en Poulenc, maar daarna ook zeker langs het graf van Jim Morrison, de frontman van de Doors. En ik weet nog hoe verbaasd ik was dat daar dranghekken stonden, terwijl je op het graf van Poulenc gewoon in alle rust kon zitten en een boterhammetje kon eten. Hoe dan ook, mijn vrijplaat voor deze stormachtige uitzending is Riders on the Storm. Daar blijkt ook een symfonische versie van opgenomen te zijn. En daar heb ik geamuseerd naar geluisterd. Maar de Fender Rhodes ontbreekt en het geluid van de regen ontbreekt. En ja, de hele Doors ontbreken. Dus ik ga toch heel graag voor de originele versie van The Doors. Riders on the Storm.

Je waant je meteen midden in een regenbui in mijn vrijplaat van vanavond, Riders on the Storm. Een zeer degelijk gecomponeerd stukje rockmuziek van de Amerikaanse band The Doors. Met die sfeervolle onweersbui erdoorheen verweven. En we blijven bij het onweer, geïnspireerd door de verhalen uit de Chinese I Ching, schreef Marion von Tiltzer haar 10 Songs of Change. En het vierde deel daaruit heet Thunder.

Maya Friedman op cello en Marion van Tiltser, de componist zelf, op piano met Thunder, het vierde deel uit Ten Songs of Change. En van het onweer zelf gaan we naar de stilte voor de storm. En in het geval van onweer geeft die stilte vaak licht. Je ziet de flits en daarna valt de stilte die de donder aankondigt. We gaan naar muziek van Anwar Ibrahim. En deze muziek komt van zijn tweede album, gemaakt in 1992... met de prachtige albumtitel Conte de l'incroyable amour. Een verhaal over ongelofelijke liefde. En wij luisteren naar Licht van Stilte, Lumière du silence.

0: De Tunesische oetspeler Anouar Brahem speelde zijn eigen Lumière du Silence, licht van de stilte.
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde.
0: Vandaag begint onze zomerserie van de componistenbrieven. En in deze zomerserie zenden we een reeks brieven van Mozart en Beethoven uit, die eerder prachtig vormgegeven en ingesproken zijn. En we trappen deze zomerreeks af met een kleine Mozart-marathon. Mozart was niet alleen een geniale componist, hij was ook een virtuoos briefschrijver. Van zijn 13e tot zijn vroege dood op 35-jarige leeftijd schreef hij honderden brieven. Aan zijn moeder, aan zijn

0: vader, aan zijn zus, aan zijn opdrachtgevers, aan zijn vrouw. Nou, daarom hoor je de komende tijd in Passaggio Late Night brieffragmenten waarin Mozart aan het woord komt. Acteur en cabaretier Owen Schumacher leest ze voor en de eerste brief komt uit Italië. Het land dat Mozart samen met zijn vader bezocht op kosten van de aartsbisschop van Salzburg. Hij is dan 13 jaar oud en is net per postkoets de besneeuwde Alpen overgestoken.
1: Wolfgang's woorden. Het leven van Mozart in brieven.
2: Mantua, 11 januari 1770. Lieve mama en Nanno, mijn hart is vervuld van plezier omdat we zo'n fijne koets hebben die knus en warm is. De wegen zijn erg slecht, maar onze koetsier is een prima kerel die er de vaart in zet als de weg het toelaat. En dat gaat heerlijk. Er is hier buitengewoon veel sneeuw gevallen en we hebben een paar prachtige voetzakken moeten kopen. Die zijn gevoerd met wolvenbont. En dat is maar goed ook, want onze kamers zijn steenkoud. Alles wat ik aanraak is als ijs. En als je de deuren en sloten zou zien, zou je denken dat we in een gevangenis zaten en niet in een herberg. Maar in de koets is het warm. Dan al, wil je daar in Salzburg zeggen dat ik nog steeds tralalira, tralalira zing en gelukkig geen suiker meer in de soep hoef te doen? Wolfgang Mozart.

De eerste brief uit onze zomerse reeks Wolfgangs woorden. En het concert voor piano en orkest nummer 1. En ook het eerste deel daaruit, het Allegro door Vladimir Ashkenazy met Philharmonia Orchestra. Onder leiding van Ashkenazy zelf, van achter de piano dus. En alle brieven die je komende tijd hoort zijn ook als podcast te vinden in de NPO Luister app of via npoklassiek.nl. Terug naar onze onweersmuziek. Ik heb een mooi arrangement van een aria van Henry Purcell klaarstaan. Ye Blustering Brethren of the Skies uit King Arthur. En voorafgaand aan deze aria staat de volgende regieaanwijzing in het libretto. Trompetgeschal klinkt dat Arthurs overwinning aankondigt. Terwijl ze spelen lijken Arthur en Oswald te overleggen. Arthur beveelt Oswald met zijn mannen terug te keren naar Saxe. Emmeline wordt aan Arthur teruggegeven. Merlijn sluit Oswald op en verkondigt de triomf van de Britse soevereiniteit, geloof en liefde. Merlijn zwaait met zijn toverstaf. De scène verandert en toont de Britse Oceaan in een storm. Aeolus in een wolk erboven met de vier winden. Nou, toch altijd fijn als je een magier in je opera hebt die de scène ineens geheel kan doen veranderen.

0: Een storm en een nadestorm waren dat. Paaszondag, polka na de Rasmusstorm van een anonieme componist, gespeeld door de Danish String Quartet. En daarvoor Ye Blustering Brethren of the Skies uit Purcell's King Arthur, door Lauten Compagnie onder leiding van Wolfgang Katschner en met Aysa Fatayeva op saxofoon. En na die aria staat de volgende regietekst in het libretto. Aeolus stijgt op en de vier winden vliegen weg. Het tafereel opent zich en toont een kalme zee tot aan het huis. Een eiland doemt op, begeleid door een zachte melodie. Britannia zit op het eiland met vissers aan haar voeten enzovoort. De melodie verandert. De vissers komen aan land en dansen een tijdje. Daarna komen Pan en een Nereide op het toneel en zingen. Ja, en vooral dat enzovoort vond ik leuk. Zo van, je weet wel, vissers enzovoorts aan haar voeten. Misschien heb ik een te rijke fantasie, maar ik zie dan meteen een heel tafereel voor me. Met allerlei ambachtslui die aan de voeten van Britannia neergeknield zitten.
1: Passaggio Late Night met Anne Maartje Lemerijs op NPO Klassiek.
0: Het is 29 juni, 11:45. Ik weet niet hoe laat de zon onderging, maar ik weet wel dat het vandaag precies 19 jaar geleden is dat de allereerste iPhone op de markt kwam. En nu zou het tijd zijn voor de Hollandse Nieuwe. En dat het zomerseizoen echt begonnen is, dat merk je aan de kleine veranderingen in onze vaste rubrieken, want er is ook geen nieuwe Hollandse Nieuwe de komende weken. Om de overgang wat te verzachten nemen Karel en ik deze week onze favoriete nieuwe albums van afgelopen jaar mee. En een van de albums waar ik absoluut verschrikkelijk diep van onder de indruk was, en velen met mij, is het album Each and All van pianist Shane van Neerde. Hij speelt daarop niet alleen de tweede pianosonate van Rachmaninoff, maar ook de ogenschijnlijk onmogelijke massieve Concordsonate van Charles Ives. En alsof dat nog niet genoeg was, ook nog eens de hele Gaspard de la Nuit van Ravel. En die Concordsonate van Ives, die moet je me beloven thuis eens op te zetten. Maar voor deze muzikaal stormachtige avond leek me de verleidelijke waternimf Ondine wel zo passend.

het eerste deel uit Gaspard de la Nuit, Ondine, muziek van Maurice Ravel, gespeeld door Shane van Neerde. En dit was dus een van mijn favoriete albums die afgelopen seizoen is uitgekomen. Each and All heet het album van pianist Shane van Neerde, die een ongelofelijke prestatie neerzet. En dat werd ook door de pers breed geroemd. Niet dat dat ertoe doet trouwens, de pers bestaat ook maar uit een mens met een pen en een mening. Maar als je nog een stevig album zoekt om eens even flink je muzikale tanden in te zetten komende zomer, dan raadt deze mens met een mening en een stem je dus dit album van harte aan. En na deze zachte verleidelijke zang van waternimf Ondine is het tijd voor weer een heel kort stukje Brute Storm. Een minuutje Sinfonia pour la Tempête van Georg Kaspar Schuurman. En zijn storm loopt naadloos verzoenend over in Arvo Pärt's A Fragile e Conciliante.

Verstilde klanken van Arvo Pärt. Daarvoor hoorde je Sinfonia pour la tempête van Georg Caspar Schürmann door L'Arpeggiata onder leiding van Christina Pluhar. En daarna dus dit tiende deel uit Pärt's Lamentate Fragile e Conciliante. En dat was het Litouws Nationaal Symfonieorkest onder leiding van Modestas Pitrenas met Onute Grazintje op piano. En Arvo Pärt schreef deze muziek als een hommage aan kunstenaar Anish Kapoor. En dan specifiek met diens kunstwerk Marsyas in gedachten. En Marsyas is een sater uit de Griekse mythologie die vermoedelijk de uitvinder was van de aulos. En dat was dan weer een soort blaasinstrument. En het sculptuur van Kapoor met deze naam is ook een soort gigantisch rood blaasinstrument. Maar met gigantisch bedoel ik echt gigantisch, want de mensen zijn zo ongeveer mieren naast dit sculptuur. Je kunt er foto's van vinden online natuurlijk. En ook zelfs foto's van zijn schetsen. Erg leuk om te zien. En Anish Kapoor vormt een perfect bruggetje naar mijn volgende onderdeel, namelijk Pieters Poezenfeuilleton. Want Kapoor maakt ook kunstwerken met het allerdiepste zwart dat je ooit hebt gezien. Echt, zijn zwart is zo zwart dat er wel eens mensen in zijn kunst zijn gestort en hun been braken in een museum, omdat ze de diepte niet meer in konden schatten door dat zwart. En ik heb zijn zwarten mogen zien in Museum de Pont in Tilburg en later ook nog in Matere in Napels. En beide keren kon ik echt haast mijn ogen niet geloven. Je ziet een stip op de vloer en je ziet het eind van die stip dus helemaal niet. Je hebt echt geen idee meer. Nou, en zo zwart is de neus van mijn katje Schuurman. Echt een kunstwerkje is het. En dan nu De Poes van Remco Kampert. Sinds een paar maanden heeft Rock de gewoonte aangenomen om naar haar toe te fluiten. Haar fluitgeluid is zo onontkoombaar dat ik meestal gehoorzaam kom aanlopen. Niet altijd natuurlijk, want ik ben van mening dat de staartlozen nooit in de illusie mogen leven dat ik opkom draven iedere keer als zij dat wensen. Hun onzekerheid over mijn doen en laten vormt de basis van mijn onafhankelijkheid. In navolging van Rock probeert Bril het ook, maar zijn fluitje klinkt zwak en weinig overtuigend. Het kost me niet veel moeite om er geen aandacht aan te besteden. Toch laat Bril niet af in zijn pogingen. Een en ander doet bij mij de gedachte reizen dat Bril niet tot de slimste behoort als het om mij gaat. Een soort van apenliefde verhindert blijkbaar dat hij zijn heldere visie ontwikkelt op de grillige gegevenheden van mijn leven. Puur uit medelijden ben ik een keer ingegaan op Bril's machteloos gefluit. Ik verwaardigde me tevoorschijn te komen en ging zelfs zover een aanhankelijk kopje te geven tegen zijn broekspijp. Hij glom van trots en blijdschap. "Zie je wel," zei hij tegen Rock. "Sukkel." Voor de goede orde, ik kan ook niet fluiten. Wel blazen, eigenlijk net als Bril, als hij probeert te fluiten. Een gezellig stukje Badinerie van Bach met het dagboek van De Poes van Remco Kampert. En we keren weer terug naar ons natuurgeweld, maar we gaan wel in de lievere, zachtige, rustige sferen zo in de laatste minuten van deze dag. Dus hier de regenboog van Gyorgy Ligeti.

Een van de 18 etudes van Ligeti. Nummer 5 is dit Arc en Ciel, de regenboog. En voor we de nacht af gaan sluiten, luisteren we nog naar een stukje pastorale scène van Beethoven. Tweede deel uit zijn zesde symfonie, de pastorale.

Een klein stukje uit de Pastorale Symfonie, symfonie nummer 6 van Ludwig van Beethoven. Het Gewandhausorchester Leipzig onder leiding van Herbert Blomstedt. En met deze Beethoven is de rust teruggekeerd na onze stormachtige avond. En als de storm is gaan liggen, kunnen de vogels weer zingen. Wij gaan dan ook de nacht in met een uilenlied. En wel de Owl Song van Cosmo Sheldrake, die een heel album maakte rondom Britse vogelgeluiden. En dit liedje schreef hij als reactie op een schilderij dat zijn vriendinnetje maakte van een uil. En zij was een slechte slaper, dus hij schreef het haar als een wiegeliedje. En haar schilderij is de cover van zijn album geworden. Wake Up Calls heet het. Dat is niet voor nu, want in principe mag je nu gaan slapen en komt dat ontwaken morgenochtend wel weer. Ik wens je voor nu een hele goede nacht. Slaap lekker of waak zacht.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen we onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een van de avontuurlijkste ensembles van Nederland, het Kalefax Riet Quintet. Een concert dat moeiteloos switcht van tango naar jazz en klassiek. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
3: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching, dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van dinsdag 13 juni, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen euro in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar het schaatstoernooi wordt verreden in Tialf in Heerenveen. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond, maakt ProRail bekend. Op het spoor bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot. Daarbij zijn honderden kabels beschadigd, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. Het repareren en testen van de kabels duurt langer dan gedacht. Treinreizigers worden tot donderdagavond met bussen vervoerd. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is op het WK voetbal door naar de achtste finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de achtste finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.